0: zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

luister dus deze hele week naar de Funnic Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnic, your city, your summer.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU, CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan

0: kaartjes voor de tofste festivals en feesten.
1: Oh my god!
0: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info, check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: zijn. Maar als je hebt verslaafd voor een belangrijke afspraak, kan van alles zijn. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Ik wil al die echte verhalen horen. Die ene keer dat je hebt verslaafd, dat je denkt, oh my god, why?
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Fernando.
5: It's a good vibes only, baby. Pretty Girl Summer, JD.

0: met Controlando.
1: Phonics. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. Het is weer vrijdag. Ja, dat betekent dat je weekend bijna kan beginnen. Weet je, het is... Als het vrijdag is, dan ga je denken, ja, maar bijna weekend. Je hebt nog een volle werkdag, hè? Het weekend is eigenlijk alleen...

vrije dag is de zaterdag. Voor velen van ons. Sommige mensen werken ook gewoon nog op de zaterdag. Maar voor 90% van Nederland is de zaterdag die ene vrije dag. Maar ja, eigenlijk moet je toch wel besodemieten, toch? Zeg maar, het heet vrijdag, maar je bent niet vrij op die dag. Ja, ik weet het, man. Ik ben wel voorstander voor een letterlijk weekend. Dat de vrijdag echt de vrije dag is. De zaterdag de vrije dag en de zondag de volledige vrije dag. Dat je met één dag extra verlengt. Maar ja, dat zijn gedachten die ik soms heb als ik slaap. Ja, ja, het kan allemaal. Good morning, het is Friday. En de vraag van vandaag is: de laatste keer dat jij hebt verslapen. Ja, denk daar even over na, want ik kan je eerlijk zeggen, het is mij met deze show, in de 18 jaar dat ik de morning show doe, is het mij, bijna 18 jaar, is het mij 2 keer overkomen. En ik moet je eerlijk zeggen,

altijd opgevoed. Dus ik was ook teleurgesteld. Maar het kon gebeuren. Althans, dat heb ik later met heel veel therapiesessies moeten omarmen. Nou, wat gebeurde de eerste keer dat ik te laat kwam? Het was op een gegeven moment dat ik dus in slaap was gevallen. De bank was zo moe. Dat ik was vergeten om mijn wekker te zetten.

Grachten. Daar was de studio toen de tijd. Dus ik was zo boos. Maar ja, dat was het moment dat ik echt me kon herinneren. Dat ik dacht van, ja, dat ik was gewoon teleurgesteld. Dus ik wil die verhalen van jou weten. Het kan van alles zijn, hè. Dat je ergens voor op een sollicitatiegesprek te laat bent gekomen. Dat je hebt verslapen. Dat je bij jezelf denkt, oh, mijn god. De laatste keer dat je ergens te laat bent aangekomen. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. De laatste keer dat je voor iets te laat...

0: vertel die verhalen. De laatste keer dat je te laat bent gekomen. Dat je hebt verslapen. Dat je gewoon binnenkwam en dacht... Oh my god. Yo, José, what's cracking?
1: Goedemorgen, Fernando. Goedemorgen, Donna. Goedemorgen, iedereen. De laatste keer dat ik te laat was... was vorige week maandag. Toen Cabo zondag op maandag had gespeeld... dat ze door waren naar de knock-out fase. Toen was ik gewoon een uur te laat op werk, man. Gewoon een uur, man. Ja... Het is Cabo, hè? Toch maar te laat.
0: Ik voel je, man. To the bank, to the bank. Ja, man. Met dit WK snap ik het volledig, man. Dat als je land speelt en je zit in emotion. Ja, het kan gebeuren. Daar moet gewoon begrip voor getoond worden. Zeker. Vriend van de show, Robertino. What's cracking? Good morning.
2: Good morning, good morning. Ja, te laat komen. Ik kom eigenlijk... Ik kan me niet herinneren dat ik wel eens te laat kom, man. Ik ben altijd van het... Weet je, dat ik een kwartier, zeg maar, voor tijd, dat ik er al sowieso ben. Weet je, dus als er iets aan de hand is, zeg maar, ben ik altijd sowieso nog op tijd. Maar wat mooi is, ik heb wel eens meegemaakt, zeg maar, vroeger, heel vroeger, ik kwam terug van school. Weet je, dus ik zat in de metro, ik werd wakker. En ik dacht, hé, ik ben in Hoogvliet, man. Nog even en ik ben in Spijkenisse. En ik hoor ineens de volgende halte slingen. Ik dacht, hé, hij gaat de verkeerde kant op. Dus blijkbaar ben ik alweer de eindstation al gehaald en hij reed alweer de andere kant op. Ja, dat heb ik wel weer meegemaakt.
0: Ja, we kennen het allemaal, man, dat je ergens te laat bent gekomen. De ene verslaapt zich, de ander vergist zich. Het is live. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. De laatste keer dat je te laat bent gekomen. Misschien dat je hebt verslapen. Laat die stories doorkomen via een voice note of bel gewoon naar de studio. Let's get it. Iris Star.

50 Cent met Wangster. Very, very, very good morning. Vandaag hebben we het over de laatste keer dat je te laat bent gekomen. Je kan het door laten komen via de NPO Luister-app. Ja, stuur het gewoon lekker door.

0: omdat hij de afspraak vergeten is. De ander omdat hij gewoon zich heeft verslapen. Ik heb me een keer verslapen bij de morningshow en ik werd helemaal knet. Ik denk, hoe kan ik te laat komen? Maar het kan, je bent mens, het kan gebeuren. Javier van der Leijden, Javier, good morning.
1: Hey, goedemorgen.
0: Good morning. Vertel over jouw te laat moment.
1: Nou, ik was vorige week naar een concert herinneringsavond in Londen.
0: Ja.
1: En toen ik ging heen met Eurostar. En toen was er na het concert was een bus die was echt 3 uur te laat.
0: Ja.
1: Waardoor ik pas 2 uur in de hotel aankwam. Zo. En toen had ik mijn ik had mijn wekker gezet. En toen had ik 2 keer ging snoezen. Dus hij ging 2 keer af. Heb ik gewoon weggedrukt. En toen werd ik wakker. En toen was de tijd dat de Eurostar ging vertrekken.
0: Wauw.
1: En toen moest ik maar meteen vliegtuig boeken en terug naar Nederland.
0: Zo, dus je verslaapmoment heeft je ook nog geld gekost.
1: Ja, zeker weten, man.
0: Dus je was aan het vloeken op het vliegveld.
1: Ja, was echt hoe dan? Maar ja.
0: Ja, maar
1: was
0: het concert wel leuk?
1: Ja, zeker.
0: Kijk,
1: dat was echt super vet.
0: Kijk, is gewoon je ziet gewoon als een extra bonus die je moest afleggen omdat het concert zo leuk was.
1: Ja, precies, klopt.
0: No worries, man. Kan gebeuren, man.

0: Gore featuring Frenna hier vandaan. A very good morning. Vandaag hebben we het over te laat komen. Een keer dat je te laat bent gekomen, dus denk ik, mijn god, Gino.
1: Hey Nando, bro. Ik ben altijd te laat. Elke dag te laat. Ewa, ja. Dat is de privilege als je voor jezelf werkt.
0: Hij werkt voor zichzelf. Hij zegt, is altijd te laat. Nou, als je maar gewoon op tijd bent met het betalen van de rekening, is altijd good, man. Dat is very important. A very good morning, Bas. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, te laat komen. Wanneer was je voor het laatst te laat?
2: Gisterochtend, man.
0: Oh, what happened?
2: Ja, eigenlijk helemaal niks speciaals, man. Ik was in de nacht, was ik best wel vaak wakker geworden, waarvan ik gewoon mijn werk een paar keer heb uitgedrukt.
0: Ja.
2: En normaal moet ik om 6 uur moet ik onderweg gaan met de werkbus leerlingen ophalen.
0: Ja.
2: Maar ik werd om 6:20 door mijn moeder wakker gemaakt.
0: Zo.
2: En die zegt tegen mij van, moet je niet naar werk toe? Ik zeg, jawel, ik hoef over 10 minuten pas weg, joh. Weet je dat ik al 10 minuten te laat was, maar... Ja man, dom.
0: Als je moeder je niet had gewekt, dan was je nog later.
2: Dan was ik niet op weg gekomen, bro.
0: Shout-out aan alle moeders, man. Ik zeg je.
2: Mama is maar alles, man. Alles.
0: Ja, toch? Mama is echt... Maar als het grappig is aan mama's. Mama's, zeg maar, bemoeien altijd met jou. Het maakt niet uit hoe oud je bent. De tijden, ze weten je afspraken, wat je moet doen. Ja, maar shout-out aan de moms, man.
2: Je kan er ook niet tegen ingaan, man. Het is je moeder, man. Ik geef je nog net geen klap na, joh.
0: Ja. Op een gegeven moment moet je het gewoon accepteren. Ik vond het vroeger altijd. Ja, maar komt goed. Ja. Dus zijn moeder, ja, maar ik geef om je. Ik wil dat je goed zit. Oké, maar okay, ik heb het gewoon geaccepteerd. Maar blessings, man. Maar je bent vandaag wel op tijd, toch?
2: Ja, ik ben er al bijna, dus...
0: Lekker bezig, man, Bas. Nou, geniet van je dag. Heb je nog leuke plannen dit weekend?
2: Vanavond even terrasje opzoeken, maar niet veel bijzonders.
0: Oké, voetbal kijken of niet? Dat doe je niet aan.
2: Oh ja, dat staat sowieso. Maar dan kijk ik gewoon altijd op mijn telefoon waar ik op ben.
0: Ja, wie gaat hem winnen? Wie wordt de champion?
2: Wow, dat durf ik echt niet te zeggen, man. Het is, ik hoop dat Ronaldo hem wint, maar...
0: Ja, ik gun Ronaldo hem ook, hoor. Gisteren heeft hij gescoord met de penalty. Prachtig. Ja, gun het hem van harte. Dus we gaan het meemaken. Ze spelen de volgende keer volgens mij tegen Spanje. Dus het wordt ook een heftige pot.
2: Ja, boe. Dat wordt wat.
0: Ja, het wordt een heftige pot. Maar in ieder geval, geniet van je weekend, broski. En tot de volgende.
2: Hey, jij ook. Fijne dag.
0: Lobby. Ja man, thanks voor alle reacties.

0: luister dus deze hele week naar de Funnic Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnics, your city, your summer.
1: Zometeen gaan we het heupen schuddend opstaan met Punta Cana. Jazeker, als je naar buiten kijkt, denk je, wat gaat er vandaag gebeuren? Nou, in ieder geval lekker weer. Niet zo lekker als volgende week, maar het is er wel. Reskiezen met het nieuws van Animals of Dreezy. Good morning.
2: Goedemorgen. In Venezuela is 8 dagen na de verwoeste aardbevingen nog iemand gered. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die heel bleef onder het puin. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela staat op bijna 2300. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak waarschijnlijk bijna voorbij zou zijn. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. En op het WK voetbal is Portugal door naar de 8e finale. Tegen Kroatië kwamen ze nog wel op achterstand, maar in de tweede helft kwam er op aanraden van de VAR een penalty en dus was het aan aanvoerder Ronaldo.
3: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with 2 arms with clearing back. Final decision, penalty.
4: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop, hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
2: Ja, vlak voor tijd werd het ook nog 2-1 voor Portugal. Het zat trouwens niet mee voor Kroatië, want er werden 3 goals van de Kroaten afgekeurd. Portugal speelt in de volgende ronde tegen Spanje. Dat won gisteren makkelijk van Oostenrijk met 3-0.
1: Heerlijk, heerlijk. Ja, ik ben zo blij en zo trots, zeg maar, op Ronaldo. Er zijn vele mensen die zeggen, ja, het is klaar met hem. Ja, dit en dat. Dus ja, dat hij lekker scoort, heerlijk. Ja.
2: Heel mooi. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien van die penalty die hij gisteren moest nemen.
1: Ik heb de beelden heel goed gezien. Ja,
2: ik ook. Ik zat echt, ik denk, ja, dit is gewoon de legend, de master. Hij doet gewoon wat hij moet doen. Gewoon bam.
1: Jij dacht, dat is mijn droom, man.
2: Zeker. Ik was vroeger altijd heel erg verliefd op Cristiano Ronaldo.
1: Was je vroeger verliefd op hem? Ja. Je had eerder erbij moeten zijn. Ja. Daar had hij voor jou die massale
2: daarom. Maar goed, nee, ik was vroeger, moet je mijn moeder maar vragen. Ja, ik was helemaal verliefd op Cristiano Ronaldo.
1: Ben je verliefd op Freda, dus je weet, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ik ben nu overgestapt. Ja.
1: Dus dat. Once you go, je weet toch? Precies.
2: Precies.
1: Alleen maar liefde. Fernando. Schudden.

Highest Flex, Yves Laurent en Brasco met Blow. Ja, ik zeg je eerlijk, hè. Gisteren had ik het erover met mijn beste vriend. Hij zei, Nando, besef hè, PlayStation gaat stoppen met fysieke games. Ik zeg, nee joh. Kijk, in mijn hoofd, dat is het laatste tastbare wat we hebben. Ik kom uit de tijd van de DVD's. Sterker nog, ik heb de VHS. Je weet niet wat het is, maar dat is zo'n bandje. Dat ding was, kapot groot. Ik maakte dat nog mee bij Mega Videotheek Noord. En denk je, Mega Videotheek Noord, ja, daar had ik altijd alle video's, banden en films, VHS, shit, dit, dat. En toen gingen we de transitie maken naar de DVD's. Movies, dingen, maar in ieder geval, de DVD's was echt on and popping. Maar ja, ik heb bij videogames zoals PlayStation al het gevoel gehad van, wauw man, toch nog iets fysieks in je hand. Ook al kan je digitaal spellen kopen, heb ik altijd het gevoel gehad, het is toch fijn als je naar de winkel gaat en dat je gewoon een spel haalt en dat je gewoon het kan aanraken, erin kan stoppen. I love it. Maar besef hè, het besluit van Sony om af te stappen van die disc voor de PlayStation, die heeft voor veel boosheid gezorgd. Hè. Niet alleen bij mij, bijna alle gamers. Die hebben letterlijk gezegd, dit is verraad. Dit is verraad. Ze balen eigenlijk dat er voor betaald moet worden voor iets wat fysiek niet van hen is. Ja, maar ik snap dat. Want je betaalt heel veel geld voor iets. En videogames zijn duur. En hij is niet van jou. Hij is digitaal. Dus dat is met freaking Spotify. Je hebt die liedjes, maar die liedjes zijn niet van jou. Want als je morgen je abonnement niet betaalt, poef. Kun je niet meer luisteren naar je playlist en dat soort dingetjes. Die liedjes zijn niet meer tastbaar van jou. En met dit, met videogames, snap ik het, man. Dat je op een gegeven moment, ja, je wil die games gewoon in je hand vasthouden. Je wilt dat tastbare. Ja, sommigen zeggen het is een logische stap. Weet je, het is, het bedrijf zegt zich aan te passen aan consumententrends. Maar als jij leest dat bijna al je gamers boos zijn, luister naar je freaking fans. Snap je wat ik bedoel? Maar ja, dat is mijn mening. Ik merk dat de reacties, die zijn heftig, maar mensen zijn echt boos. Misschien voel je hier wat bij, maar ik wil het even met je delen. Ik ben ook boos. Het zijn belangrijke dingen in de wereld om boos over te zijn. Geloof me, die post ik ook op Instagram. Maar je kan dit ook delen. Ja, ja.

0: Are you ready?
1: Yeah. I'm ready, baby. Maar ben jij ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren, oftewel de nieuwste releases. Ik heb hem voor je hoor, de allernieuwste van Frenna, Odile en Wizkid. Ik weet dat Donna hier heel erg blij is.

0: Amanda. Hey. Nieuwe muziek, baby. Ontdek de hits van morgen, vandaag. Muziek van Tyki de Tyki, Georgia Smith, Wizkid, Franklish, K Black, Pali Poopa, Popka, Frenna, Odile. Hey, ik heb alleen maar nieuwe tunes voor je, dus gooi eens jezelf weg. En check gewoon die playlist, volg die playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System.
1: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: deze tunes en nog meer nieuwe releases heb ik gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify. Wat gaan we zo meteen in de nieuws krijgen? Reskiezen van Animals and Trees. Good morning.
1: Goedemorgen. Portugal is door naar de 8e finales op het WK. Mede natuurlijk door Ronaldo, want hij deed wat hij moest doen. Dat hoor je zo.

0: je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie? Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live-optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
5: Zometeen muziek van Troby, Tyler, Bad Bunny. We gaan 5 over nul spelen, de Champions League editie. Dus wees scherp, wees alert. Wil je de kwalificatievraag horen? Luister dan. Uit welke groep komt Frenna? In welke groep zit hij? En dit moet je weten. Als je dit weet, dan kwalificeer je en dan doe je mee met 5 voor Fernando. En vandaag gaan we de mokken weggeven, dus wees scherp. Rescue Frenna was some Dreezy, was poppin'.
6: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. Er zijn nu meer dan een maand geen nieuwe besmettingen geweest.
7: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of hantavirus over.
6: In april begon de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands stel, zijn eraan overleden. Meerdere campings in Zuid-Frankrijk zijn ontruimd vanwege bosbranden. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd. Hulpdiensten rukken massaal uit met bluslichttuigen. En 1200 brandweermensen zijn bezig het vuur te bestrijden. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen vorig jaar in Coevorden een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. Zijn minderjarige medeverdachte kreeg jeugddetentie. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. En op het WK-voetbal is Portugal door naar de 8e finales. Tegen Kroatië kwamen ze eerst achter te staan. Maar later kwam er een penalty voor Portugal en daar deed Ronaldo zijn werk. Tot blijdschap van de Portugese commentatoren.
8: Porto, bravo, Ronaldo! Jouw goal!
6: Ja, en vlak voor tijd scoorde Ramos ook nog een tweede goal. Het zat trouwens niet mee voor Kroatië. 3 goals werden afgekeurd. Eindstand 2-1. Krijg je nog het weer? In het noordoosten valt eerst nog een buitje. Verder een mix van zon en wolken met in het zuiden de meeste zon. Het wordt 18 tot 24 graden.
9: Festival FOMO.
10: Hell no.
9: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god.
9: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
2: Fernando.
5: Rise and shine, good morning, Troby, Ems.

0: Hey.
1: Kiepe haren, kiepe bangen, baby. Donna. Vanochtend kwam ik naar de studio. Ik keek om me heen. Ik zag je niet. Gelukkig had je me gebeld. Ik zeg, Nando. Het is me overkomen. Vertel.
0: Ja, het is voor het eerst gebeurd. Ik zit nu 1,5 jaar bij de ochtendshow en nog niet 1 keer heb ik mij verslapen. Maar ik ben nu toch 50 minuten te laat uit bed gekomen. Het is een keer gebeurd. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, het is een keer gebeurd. Het spijt me zeer. Nee. Ik ben er niet trots op.
1: Nee, maar...
0: Maar ik weet wel precies hoe het komt. Want ik heb verschillende snoezewekkers.
1: Ja.
0: Ik heb een levende snoezewekker.

0: Hier. Mijn rakker die had ik al buiten gezet, omdat ik hem irritant vond vannacht. Dus rakker was er niet. Rakker was niet aanwezig. Dus die dacht, ik ga je ook niet wakker maken. Maar gelukkig zijn mijn instinct om 5:15, hoe laat ik hier normaal gesproken ben, van je bent niet waar je moet zijn. Dus om 5:15 werd ik wakker van, en ik keek zo om me heen en ik dacht, huh? Het is licht. Normaal gesproken is het donker. Dacht ik, ah shit man.
1: Ja ja.
0: Ja.
1: Ik weet hoe je voelt. Het is mij. Ik zat vanochtend dat ik het verteld van. De eerste keer toen het mij overkwam, vergeet het nooit meer. Het was. Toen deed ik de show vanaf de Herengracht. Een van de mooiste studios die we hebben gehad hoor. De mooiste locatie. Dat zag je zeg maar. Aan de grachten. Herengracht 545. Vergeet het nooit meer. Dus. Ik ging dus de dag daarvoor naar bed. Dat doe je normaal. Maar ik was zo moe. Ik had lekker gegeten. Ik zat op de bank. Weg. Maar normaal, voordat ik naar bed ga, zet ik die wekkers. En vooral op mijn telefoon. Want ik heb er 3.
0: Oh ja,
1: 2 normale.
0: Nice.
1: En eentje zeg maar op die phone. Maar die phone die zet ik automatisch altijd voor het slapen gaan. Dan is die altijd gezet. Maar deze Arubaan die lag om 7:00 s'avonds gewoon. Die was gone, knocked the fuck out. Toen die tijd was de show van 7 tot 10.
0: Wauw.
1: Ik werd om 8:15.
0: Wat een fijne tijden zeg.
1: Ik heb het veranderd.
0: Heb jij dat veranderd?
1: Ja, want op een gegeven moment ik had.
0: Wauw man. Nee. Zo, dat had ik gewoon lang kunnen slapen. Nee, jij hebt dat gedaan?
1: Ja, maar
0: wow.
1: Het kwam ook omdat de concurrentie begon om 6:00. En dan vond ik het een beetje een soort cheat code. Van wacht even, maar als zij allemaal om 6:00 beginnen, waarom beginnen wij om 7:00? Fuck die shit, let's go, 6 o'clock.
0: Oké, ik snap de visie, ik snap de visie.
1: Snap je bedoel? Want dan zegt ze, oh ja, die buitenmannen,
0: die beginnen weer later.
1: Te laat. Nee, maar long story short, 7:15 kwam ik binnen. Mijn moeder was boos, ze zei, hoe kan je dat doen? Je bent een man van kleur, je moet extra op tijd, dus zet extra pressure op mij. En ik vond het heel erg, maar iedereen was hier chill op werk. Vooral, je bent altijd op tijd, je doet het al 10 jaar, nu al 17 jaar. Je bent 2-3 keer laat gekomen. Yo, doe normaal, man.
0: Ja, maar daarom. Dus daarom heb ik ook zoiets van, ja, ik hoop dat als je luistert dat je mij kan vergeven.
1: Ja, joh.
0: Dat ik er het vorige uur niet was. Maar ja, 50 minuutjes, het is oké.
1: Okay. Ja,
0: kijk, dan had ik dit elke week, werd het een beetje.
1: Ja.
0: Maar 1 keer.
1: Ja.
0: 1 keer. So, ja.
1: Te laat komen kan altijd erg. Mijn vader is nog steeds te laat.

0: for Fernando.
1: Sound the alarm.
2: Tikke.
1: Wil jij? Ja, ik heb hem hier. De mok kijkt me aan en de mok wil bij jou komen. Als jij deze unieke morningshow mok wil winnen, keep it hard and keep it banging, baby. Trust me, er gebeurt iets als je warm water erin gooit. Er gaat iets gebeuren. En ik ga niet verklappen wat er gebeurt, maar er gebeurt iets. Dan denk je, wat precies dat? Dat kan je voor jezelf zien als je de prijs wint. Maar ja, dan moet je vandaag wel slopen. Je moet helemaal losgaan op het spel. We hebben een next level kandidaat en die heeft er zin in. Dus wil jij deze persoon verslaan, dan moet je eerst...

is, uit welke groep komt Frenna? Ja, maar dit moet je gewoon weten. It's gonna be a shutdown, baby. Dus laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Luister goed naar een man die 2 weken geleden de Gelredome kapot speelde. Bad Bunny.

0: Friday. Jazeker, op deze Super Friday gaan we spelen voor die mok. We hebben Gregory en Jordi. Good morning.
1: Good morning.
0: Ja man, uit welke groep komt Frenna?
1: SFC.
0: Ja man, het is een shutdown. We gaan vandaag spelen voor die ene mok. En de mok wacht op iemand. Het wordt of van Gregory of van Jordi.
2: Ja, en Gregory is eigenlijk al, nou, zo wat de hele week aan het winnen. Ja, klopt, want ik heb alleen maar één keer van hem gewonnen. Toen heb ik de winst even overgedragen. Dus hij is wel eigenlijk een beetje de champ van de week. Dus het wordt wel spannend.
0: Zo. Gregory, are you ready?
1: Yes.
0: Go!
1: Oké, hier doe je water in op schoonmaakspullen. Je gebruikt het vaak bij het bijna
0: emmer.
1: Ja, oké. Dit helpt je de weg te wijzen.
0: Navigatie, TomTom.
1: Nee, een?
0: Kompas.
1: Ja. Ja. Oké, een dier, een Australisch dier, heeft een
0: kangaroo.
1: Oké, een zuivelproduct. Dat je eet vaak bij ontbijt.
0: Boter, kaas.
1: Uitwas.
0: Fuck.
2: Jij eet het elke ochtend.
0: Nutella.
2: Huh? Jij eet het elke ochtend.
0: Kwark.
2: Yoghurt.
0: Yoghurt.
2: Yoghurt. Oké, nu is de tijd wel echt voorbij.
0: Ja.
2: maar, steady gedaan. 3 punten voor Gregory.
0: Oké. Okay. Jordi.
1: Rondo, let's go.
0: Go.
1: Frisdrank, dat drink je vaak met citroen. Je hebt ook een persige smaak van.
0: Pinocello?
1: Kot. Een zeezoogdier springt uit het water, leeft in de oceaan.
0: De dolfijn.
1: Ja. Grote stenen gebouwen waar vroeger koning of ridder woonde.
0: Piramide.
2: Wat?
0: Wat is dat? Wat een grote stenen gebouw. Ja, ik hoor heel veel geluid op de achtergrond. Wow.
2: Een kasteel.
0: Een kasteel.
1: Lando,
2: een piramide.
1: Oh, wauw.
2: Een piramide is crazy. Creatief.
0: Wat was die eerste?
2: Ice-tea. Wat voor drankje zei jij? Ik heb er nog nooit van
0: gehoord. Pinocello of zo is dat ding.
2: Pinocello?
0: Weet ik veel.
2: What
1: on earth? Dat is een soort van ice-tea, klopt. Maar ja. Het wordt niet zacht.
0: Nee.
2: Kijk, Jordi heeft het wel met passie gedaan. Ja. Maar eentje goed maar. Dus Gregory die wint.
0: Oh.

0: gefeliciteerd. Gregory wint The Morning Mok. En die komt jouw kant op. Dus wees bereid en laat me weten wat er gebeurt. En laat heel Nederland weten wat er gebeurt als je er warm water in gooit. Komt helemaal goed. Shout-out naar jou. Tof dat je ermee deed. Jordi, doe gewoon volgende week mee en dan pak je hem gewoon.
1: Ja, toch.
0: Geen maandag, zoals afspreken. Maandag doe je gewoon weer mee.
1: Ja, toch, deal.
0: Ai, lobby. Gregory, geniet van je weekend.
1: Dankjewel,
0: iedereen. Helemaal top, man. Zo, lobby. Nu gaan we luisteren naar de man die gisteren aanwezig was bij de wedstrijd Portugal-Kroatië. Drake.

0: muziek van Ira Starr. Where do we go? Geniet van het zachte weer vandaag voordat de hittegolf begint. Want vandaag is het gewoon 18 tot 24 graden. Wes Kiezen met de nieuws van NOS op Dreezy. Good morning. Praat nieuws met me.
1: Goedemorgen. Het Rode Kruis heeft in Nederland tot nu toe meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gironummer 5152 werd vorige week geopend. Er is nog meer geld nodig. Volgens het Rode Kruis zijn er nog steeds veel problemen in het land. Ze zeggen
2: dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. De man zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Het wordt de komende weken omrijden voor mensen in het midden van het land. Want vanavond laat gaat de A1 dicht. Vanaf knooppunt Eemnes richting Amsterdam zijn er werkzaamheden. Hoewel het vakantietijd is, verwacht Rijkswaterstaat flinke files, vooral in de ochtendspits. Op maandag 17 augustus gaat de A1 bij Eemnes richting Amsterdam weer open.
0: Waar de freak is de A1? Ik ben pas automobilist, zeg maar.
1: Ja, in de buurt van Amsterdam, Fernando. Die is hier in de buurt. Ik zit nu in Hilversum. Ik ben vanochtend over de A1 gereden, bijvoorbeeld.
0: Ja. Oké. Dus als ik naar Rotterdam...
1: Ja, de A1... Als je naar Rotterdam wil, dan moet je over de A4. Als je dan de A1 gaat pakken, dan moet je heel erg omrijden. De A1 die begint hier ergens, zeg maar, in de regio Amsterdam. En die loopt echt helemaal door, of hoe je het ook wil bekijken, zeg maar, richting het oosten van het land. Dus daar ergens, bij Amersfoort, daar loopt de A1. En dan gaat hij zo richting het oosten van het land, richting, even uit mijn hoofd, Almelo, Hengelo, die kant op. Ja,
0: okay. Almelo, Charlotte, Almelo, Hengelo.
1: Ja, dus, en je zult ook merken dat als je vaker op de weg gaat zitten, dat je dan ook precies weet welke snelweg ongeveer waar je
0: ligt. Okay,
1: dus
0: ja,
1: je hebt nog even.
0: Is cool. Eemnes, Almelo. Cool.
1: Ja, dat je het weet. Ik ga je na het weekend overhoren natuurlijk. Ja. En de hydration breaks op dit WK blijken een goed moment voor mensen met een kleine blaas. Mensen thuis gaan tijdens die extra drinkpauzes snel even naar de wc. Dat zegt drinkwaterbedrijf Vitens. Voorheen was dat alleen tijdens de rust.
3: Ook bij de EK halffinale 2 jaar geleden tegen Engeland. Meer dan 50% meer verbruik in de rust. Dat noemen we dan de plaspauze. Wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: Ja, toch gaan de meeste mensen nog steeds pas na het laatste fluitsignaal naar de wc.
0: Fernando. Ik ga nu tijdens het liedje naar de wc. Dit is Ira Starr, let's go.

0: Met Star Live. Zometeen muziek van Chief, ADF Samskin, DJ Wale met Bon Mei. Vorig jaar spraken we met Abed, die na 16 maanden vast hebben gezeten in Gaza, eindelijk terugkeerde naar Nederland. Inmiddels is hij weer thuis bij zijn gezin. Maar de zorgen om zijn familie die nog in Gaza verblijft, zijn niet verdwenen. Een jaar later praten we verder met hem hoe het met hem gaat en hoe het met zijn familie is. Hoe het is om al die mensen daar te moeten achterlaten. Abed, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Long time. Vorig jaar vertelde je dat je eindelijk weer thuis was, maar dat je hoofd nog steeds in Gaza zat. Hoe gaat het nu, een jaar later, met jou persoonlijk?
1: Ja, klopt. Het gaat beter met mij dan vorig jaar. Ik probeer mijn leven weer op te pakken, maar ik denk nog heel veel elke dag aan Gaza. De oorlog nog niet gestopt. Die genocide nog niet gestopt.
2: Ja, het is bizar dat we daar eigenlijk nog steeds over moeten praten. Maar hoe is de situatie van jouw familie in Gaza op dit moment? Heb je veel contact met ze? Wat vertellen ze jou?
1: Ja, klopt. Ik heb contact met hun. Als de verbinding werkt daar. En de situatie is nog steeds heel moeilijk. En ze maken zich elke dag zorgen om hun veiligheid. Want dat is helemaal onveilig. Altijd bombardement, overal. Die oorlog nog steeds door.
0: Ja. En Abed, als we nu kijken naar het afgelopen jaar. Hoe heeft het afgelopen jaar jouw kijk op Nederland en je eigen toekomst veranderd? Hoe sta je er nu in?
1: Ja, ik ben heel dankbaar dat ik hier veilig ben. Tegelijk is moeilijk om echt vooruit te kijken. Omdat mijn familie nog steeds daar in Gaza. En er is ook andere mensen, andere kinderen, kleine kinderen, ook vrouwen. Mensen willen gewoon leven.
0: Ja, maar kun je zelf het normale leven een beetje oppakken? Want ik bedoel van, je hart, je gedachten, die zitten zeg maar nog steeds in Gaza bij je familie. Je hebt heel veel familie verloren ook, zeg maar, door de aanvallen in Gaza. Hoe moeilijk of hoe ga je ermee om in de zin van, kun je je normale leven gewoon oppakken met dit soort gedachten?
1: Ja, eigenlijk het is heel moeilijk. Ik heb geprobeerd om mijn leven opnieuw te starten, maar het is heel moeilijk. Als ik wil mijn leven opstarten, ik denk heel veel naar Gaza. Als ik wil iets eten, ik denk naar Gaza. Als ik wil gewoon elke activiteit doen. Ja, andere mensen zitten bij de andere deel van de land. Ze kijken naar ons met hoop. Dat ik kan echt niet doen.
2: En vorig jaar zei je ook, blijf altijd praten over Gaza. Als je nu weer een soort van boodschap eigenlijk aan mensen die luisteren zou kunnen meegeven, wat zou dat dan zijn, Abed?
1: Ja, vergeet Gaza niet. Blijf ervoor praten en blijf aandacht vragen. Voor de mensen die daar nog steeds lijden. Ze hebben ons echt nodig. We moeten hen echt niet vergeten. Ze zijn mensen als ons. Ze zijn onze broeders, onze zusters, onze dochters. Ja, onze oma's, onze opa's. Ja, ze zijn mensen als ons. Ze willen gewoon leven.
0: Ja, man. Abed, dankjewel dat we weer konden spreken. Ik wil ook even bij je inchecken hoe het met je gaat. Hou ons op de hoogte en mochten we iets voor je kunnen doen, laat het ook even weten.
1: Ja, maar goed, verdamme.
2: Free Palestine.
0: Free Palestine. Free Palestine, Abed. Thank you.
1: Palestine.

0: muziek. Nando League Sound System. Check de playlist. Ja toch, Frenna?
1: Hi, you don't know. Dit is Frenna, een vierde van de La Familia Gang. A.K.A. Balmain Papi. A.K.A. Gucci Gang CEO. You're now tuning in to the Nando League.

0: Daisy, what's poppin'?
1: Ja, het Openbaar Ministerie wil werk maken van de racistische opmerkingen tegen voetballers van Oranje. Daar hoor je zo meer over.

0: je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Hermanos!

0: VVG Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
3: ¿Qué más, pues, mi gente? Palmundo está de vuelta.
4: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh,

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Melvita Honing. 2,79. Dat is een mooie prijs.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zometeen Idali, Ronnie Flex en Frenna met Populair. Met het nieuws, wat heb je voor ons?
4: Het Rode Kruis heeft in Nederland tot nu toe ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Sinds vorige week is het Giro-nummer 5152 open. Het Rode Kruis helpt de slachtoffers ter plekke en heeft meer geld nodig om dat goed te kunnen doen, zeggen ze. Eerst zagen ze daar vooral mensen met botbreuken en verwondingen.
5: En nu komen daar steeds meer mensen met andere problemen. Uitdroging, mensen hebben leven noodgedwongen op straat, in de zon. Hebben geen goede shelter, geen veilig water en krijgen zo dus diarreeklachten.
4: Het Rode Kruis zegt dat schoon drinkwater in Venezuela nu erg belangrijk is, anders kunnen ziektes zich razendsnel verspreiden. Het Openbaar Ministerie wil werk maken van de racistische opmerkingen tegenover voetballers van Oranje. Kluivert, Timber en Somerville kregen na hun gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK veel haat en discriminerende berichten over zich heen. En dat is strafbaar. Er is nog geen aangifte gedaan, zegt het OM in de Telegraaf. Maar als dat niet gebeurt, kan het OM in dit geval ook zelf kiezen om de mensen achter de haatcomments op te sporen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt. Slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt. En in Portugal zullen ze blij zijn. Het land is door naar de laatste 16 op het WK. Tegen Kroatië kwamen ze nog wel op achterstand. Maar in de tweede helft kregen de Portugezen een penalty na ingrijpen van de VAR.
6: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop. Hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
4: Ja, vlak voor tijd werd het ook nog 2-0 voor Portugal. Het zat niet mee voor Kroatië. 3 van hun goals werden afgekeurd. Portugal speelt in de volgende ronde tegen Spanje. Die versloegen gisteravond Oostenrijk met 3-0. En Zwitserland is ook door. Zij wonnen van Algerije met 2-0. Krijg je nog het weer? In het noordoosten valt eerst nog een buitje. Verder een mix van zon en wolken met in het zuiden de meeste zon. Het wordt 18 tot 24 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
9: Fernando.
3: Rise and shine, good morning, it's Idali, Ronnie Flex en Fred.

0: stil bij alle levens die zijn verloren en bij iedereen die nog elke dag moet zien te overleven. Ook in de show hebben we verschillende eerbetonen gehad voor Gaza.
1: Ja, dat zou natuurlijk helemaal niet meer nodig moeten zijn ook. Maar toch is het vandaag extra belangrijk om er toch weer bij stil te staan, zolang het daar natuurlijk ook gaande is. We hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat we de laatste woorden inmiddels al lang hadden uitgesproken. Maar als je zelf toch hier iets over wilt delen, dan staat de NPO Luisterapp in ieder geval voor je open. Misschien heb jij zelf ook wel een mooie boodschap voor Gaza. Over Gaza is er een verhaal wat je gehoord hebt, wat je is bijgebleven. Alles mag je delen in de NPO Luisterapp. Maar laten we voor nu luisteren naar een eerbetoon aan Gaza van Atta de Tolk.
2: 7 oktober was een verschrikkelijke daad van Hamas. Gaan we nu doen alsof het 6 oktober vrede was? Het is een groot probleem dat de wereld even vergeten was. Vertel me waarom Palestijnse pijn wordt gestuurd naar de tweede klas. Hoe is het oproepen tot vrijheid een oproep tot geweld? De mensheid lijkt onmenselijk, Palestijnen leven in een hel. Politici gaan over lijken en zien het als een spel. Ondertussen heeft Rutte zijn nieuwe baan bij de NAVO al besteld. Je hoeft geen Palestijn of moslim te zijn om oorlogsmisdaden te veroordelen. Open je ogen, open je hart. Het heeft heel veel voordelen. Een ervan is dat je je eigen privileges onder ogen ziet. Bijvoorbeeld dat een Israëlische bom niet je hele wijk van de planeet afschiet. Heb je gezien dat Israëlische vloggers Palestijnen jaloers maken? Door lichtknopjes aan en uit te doen en het bewust verspillen van kraanwater? Ben je vergeten dat kolonisten Palestijnen random uit hun huis zetten en vruchten verkopen van het land dat ze illegaal bezetten? Hier is zogenaamde vrijheid van meningsuiting. Waarom mag je de waarheid dan niet zeggen? Laten we het bespreken, zodat wij van een afstand verbetering brengen. Nederland stemde niet voor een staakt het vuren. Met andere woorden, laat die bommen op onschuldige kids maar droppen. Onvoorwaardelijke steun. Wie gaat deze monsters stoppen? Wij samen. En dat begint met ons uitspreken. Bloedbaden zijn het gevolg wanneer duivels zich uitleven. En dit gaat niet om Joden, dus hou je ver van antisemitisme. Dit gaat over illegale kolonisten die ongelofelijke schade aanrichten. Dus als je menselijkheid toont, vriendelijk bedankt. Ook namens dat dode Palestijnse meisje dat leek op Anne Frank.

0: a very good morning. Ja, Donna, we zijn vandaag aan het terugblikken.
1: Ja, we zijn aan het terugblikken op dat het 1000 dagen geleden is sinds 7 oktober. Nou moet ik wel zeggen dat ik gehoopt had al veel eerder dat een terugblik zou zijn omdat iets voorbij is. Maar de genocide in Gaza is natuurlijk nog steeds bezig. Nu kan ik me heel goed voorstellen, dat hoor ik ook wel eens van mensen, dat ze zeggen, ja, moeten we het er steeds over blijven hebben? Ja, we moeten het er steeds over blijven hebben. We spraken vanochtend ook met Abed, hij heeft nog steeds familie in Gaza. En ook zijn boodschap naar ons was, laten we alsjeblieft Gaza niet vergeten. Want ik denk er natuurlijk elke dag, elke seconde van de dag aan, omdat mijn familie daar nog is. Maar het geeft hem natuurlijk ook heel veel steun als mensen het erover hebben. Dus ja, al is het alleen daarvoor dat mensen die het echt nodig hebben, dat ze die steun voelen. Ja, we zullen het altijd ons best blijven doen om hier op de radio te laten horen.
0: Sowieso. En voor mensen die het gemist hebben, Abed die heeft 16 maanden vastgezeten in Gaza. Daar hebben we uitvoerig ook contact mee gehad. 1,5 jaar geleden. En hij kon niet terugkomen naar zijn gezin. Hij is inmiddels bij zijn gezin. Maar hij zegt zijn hart en zijn emotie is nog steeds bij zijn familie in Gaza. Wat heel begrijpelijk is. We hebben zojuist ook van Atta de Tolk een spoken word laten horen. Waarin hij zijn onvrede laten horen over de situatie in Gaza.
1: Zo'n kippenvelstuk.
0: Ja, kippenvel,
1: zo krachtig. Ik zie ook in de NPO Luisteraar binnenkomen van Femke van, wauw, die tekst die net opgenoemd werd, kan ik dat nog ergens terugluisteren? Als je opzoekt op Atta de Tolk van X, gewoon op internet als je dat opzoekt, dan kan je hem terugvinden. Hij staat online.
0: Ja, go check it out. Wat ook misschien interessant is om te checken, ik had in 2024, in november 2024, had ik dus Appa uitgenodigd. De Appa spreekt zich al jaren uit over de situatie in Gaza en wat er allemaal gebeurt in Palestina. En ik had hem toen uitgenodigd omdat ik zei van ja, je kan wel een podcastplatform Real Talk hebben, maar dan moet je ook Real Talk hebben over ook echte dingen die in de wereld gebeuren. En dat heb ik met verschillende onderwerpen, maar dit was echt iets wat ik dacht van, hier moeten we over spreken. Ik had hem uitgenodigd. We hebben het gehad over de genocide in Gaza. De rellen in Amsterdam. Hoe de politieke Nederland naar dingen kijkt. Riooljournalisten, bepaalde journalisten die bepaalde dingen alleen willen belichten. Hij zegt, weet je, het zijn heel veel goeie, maar er zitten ook heel veel rotte appels in de fruitmand. En om jou van zo'n stukje te laten horen van die aflevering van de podcast die online te vinden is op je favoriete podcast app en op mijn YouTube channel Nando Leaks met Appa.
2: We zien de meest verschrikkelijke dingen voorbij komen. Online, ja, constant. Waar is de media? Weet je, al die riooljournalisten constant bezig met het verdraaien van feiten en het naar voren brengen van een valse narratief om de mensen maar te bespelen. Waar is de trots van de Nederlander? Waar is de trots van de Nederlander om te weigeren voorgelogen te worden? Om te weigeren te worden gezien als een dombo, als een leeghoofd, als iemand die het verdient om tegengelogen te worden. Waar is jouw eer? Waar is die eer gebleven van die Hollander die ik ken van de gulden tijd? Waar zijn ze? Je laat tegen je liegen en je rent mee met de leugen, want het is lekker makkelijk. Het is comfortabel. Je bent al 30, 40 jaar lang nu voorgelogen ondertussen. En je gelooft het, want het zal vast wel zo zijn. Live op internet te zien. Live te volgen. Mensen lagen nog in ziekenhuisbedden. Met draadjes nog uit hun armen. En ze worden gewoon levend verbrand, bro. Stel je voor het was jouw broer. Stel je voor het was je vader of je moeder of je zusje. Had je dan niet gewild dat de hele wereld in opstand zou komen voor je? You don't give a fuck. Free Palestina. Free your mind. Free de mensheid. Free jouw ziel. Free de vrije keuze. Free jouw verantwoordelijkheden. Free alles wat goed is. Free alles wat positief is. Free echtheid.
0: What if- ja, ja. Mooi gesproken, Appa. Mocht je meer van dit willen checken, check het online op je favoriete podcast app of op mijn YouTube channel Nando Leaks.

0: 24 hours kan veel gebeuren. Stormzy featuring Odeal. Odeal is lekker bezig hoor. Binnenkort is hij in het, nou, staat hij in het voorprogramma van Kehlani. Ik denk dat heel veel mensen daar heel erg blij mee zullen zijn. Eén ding is zeker. We gaan zometeen de moordende minuut spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Wat staat er op je te wachten? Nou, een mooie prijs. Niet zomaar een prijs. Want Donna gaat je vertellen wat voor prijs op je wacht.
1: Ja, je gaat naar Wet n Wild Beach Festival.
0: Wow, lekker bezig. Nou ja, als je aan het luisteren bent, denk ik van, ja, moet ik ervoor doen? De morgen niet slopen. Dus, de kwalificatievraag die je nodig hebt is, welke artiest kreeg van het album Iceman? En hij was gisteren ook bij Portugal, Kroatië.
2: Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: uit te kijken. En wat zien we allemaal? Ja, een zacht weertje. Oh, maar geen hittegolf hoor. Die komt volgende week. Maak je post maar uit, man. Vandaag is 18 tot 24 graden. Let's kiezen met de nieuws van NOS op 3. Good morning, good morning.
1: Goedemorgen. In Rotterdam is vanochtend iemand neergeschoten. Dat gebeurde in dezelfde straat vlakbij het centrum, waar gisteren ook al iemand zwaar gewond raakte bij een schietpartij. Vanochtend was het dus opnieuw raak. Buurtbewoners hoorden rond 5:30 meerdere schoten, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht. En er wordt hier aangegeven dat er ook een vuurwerper is gevonden in een voertuig. En op, ja, wat je inderdaad eerder ook al zei, op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaargewonden.
1: De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is opgepakt. Hij werd op het vliegveld van Istanbul gearresteerd toen hij terugkwam van vakantie. Volgens de Turkse versie van de BBC wordt hij beschuldigd van belediging van president Erdogan. Volgens Turkse media zou hij ook het geloof hebben beledigd. In zijn laatste voorstelling maakte Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. De voorstelling staat op YouTube en is in ruim een week tijd 9 miljoen keer bekeken. En fietsers en voetgangers tussen Bedum en Stedum in Groningen kunnen maar beter af en toe omhoog kijken. Er vliegt daar een buizerd die iedereen te lijf gaat als je te dicht in de buurt komt van zijn nest. Deze boswachter demonstreert even wat je dan hoort.
3: Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boezer die komt eraan, die vlaart al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt hij zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
1: Ja, zijn advies is, we kunnen maar beter ver weg blijven van die buizerds in deze periode.
0: Ik hoor hem half zeggen dat die klauw in je hoofd gaat zitten en dan gaat echt bloeden als een rund.
1: Ja, die vogels die vallen echt mensen best wel heel erg aan. Dat is wel een paar keer is dat ook gebeurd. Of dat hardlopers te grazen zijn genomen. Dat is wel eens vaker in het nieuws gekomen inderdaad. En dat wil je gewoon niet. Nee, het is echt gevaarlijk.
0: Nee,
1: ja.
0: Ik zou gewoon rechtsomkeerd maken. De
1: ja,
0: andere kant.
1: Niet in de buurt komen.
0: To the left, thank you. Fernando. Tijd voor Jonah Fraser en J.R.

0: Asafi. El Asafi, a very, very good morning. We hebben Novel aan de lijn. Novel, good morning.
1: Good morning.
0: How you doing? Je klinkt opgewekt, blij en alles. Heerlijk. Hoe is life?
1: Het is vrijdag, het is bijna weekend, dus
0: kijk eruit. Hoe ga je weekend in de kleuren dan? Wat ga je allemaal doen?
1: Dit is de eerste weekend die gewoon vrij gepland is. Dus die is gewoon, zeg maar... Ik vind dat soort weekenden gewoon een stijn, zeg maar. Dat je gewoon vrij kan doen wat je wil... in plaats van dat je afspraken hebt staan. En
0: heerlijk.
2: Oh, lekker, heerlijk. Man. Heerlijk.
0: Ga je voetbal kijken?
1: Dat sowieso.
0: Ja.
1: Dat sowieso. Morgen om 7 uur ben ik stijk... mag niet meer gestoord worden.
0: Oké. Wie, voorspel je? WK, wie gaat de WK winnen?
1: WK winnen? Ja, kijk, dan ik denk dat ik voor een 70% zeker ben dat Frankrijk hem gaat pakken.
0: Oké.
2: Maar wat zegt je hart? Wat zegt je hart? Kijk, je hoofd, maar wat zegt je hart nou vol?
1: Tuurlijk wil ik dat Marokko wint.
2: Kijk, daar is hij.
1: Toch maar, dat is een beetje iets zo gegrepen, denk ik.
2: Nou ja, ik heb ook weken geroepen dat Congo won en ik wil het daar ook verder niet meer over hebben. Dus ja.
1: Ik vind het heel jammer, want ze hebben het heel goed gedaan.
2: Ah, ja, dus
0: toen kwam die Harry Kane.
2: Ik wil die naam niet meer horen, Harry Kane. Gadverdamme zeg. Ik wil die naam niet horen. Maar ik ben hartstikke trots, we hebben het hartstikke goed gedaan.
0: Sowieso,
2: 52 jaar geleden niet eens een doelpunt en nu knock-out fases. Dus voor mij hebben ze alsnog gewonnen. Maar goed, succes alvast morgen voor Marokko, Nouvel. Maar nu moet jij het eerst gaan doen. 6 van de 10 vragen moet je goed hebben.
0: Ben ready?
1: Ready.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welke artiest kreeg van het album Iceman?
1: Drake.
0: Hoe heet de gele vogel uit Sesamstraat?
1: Pas.
0: Welk automerk maakt de Golf?
1: Volkswagen.
0: Welke stad heeft postcodegebied 1012?
1: Utrecht.
0: Wat voor dier is de mascotte van de Albert Heijn?
1: Hansen.
0: Welke Nederlandse provincie heeft geen kust?
1: Brabant.
0: Welke Nederlandse provincie... hoeveel nullen heeft 1 miljard?
1: 9.
0: Welk streamingsdienst maakte de serie Squid Game?
1: Netflix.
0: Tegen welk land speelde Portugal gisteren?
1: Pas.
0: Welk fruitsoort zit in een klassieke appelflap naast appel?
1: Sorry, weet ik ook niet. Pas.
2: Nou.
1: Zo.
0: Ja. Hoe denk je dat je het hebt gedaan, hè?
1: Ik hoop op de top.
0: Je hoopt op. En niet op. We gaan even kijken. We gaan even tellen. Nou. Je hebt er 6 goed.

0: vind je de klassieke appelflap naast appel. Oh. En Pino vind je in Sesamstraat, Big Bird. Welke stad heeft postcodegebied 1012? Amsterdam. Tegen welk land speelde Portugal gisteren? Kroatië. Ze won ook met 2-1.
1: Ja, je had geen plannen dit weekend, maar nu ga je ineens zondag naar Wet n Wild Beach Festival.
2: Dat klopt.
1: Heerlijk.
2: Ik ben blij dat ik die zondag vrij heb gehouden.
1: Kijk, nou, je voelde het al. Je voelde het al aan je water.
0: Lekker. Geniet ervan. Wie ga je meenemen?
2: Ik denk mijn vrouwtje.
0: Ja, ah, denk je vooruit. Ja, want anders kom je niet Wet n Wild terug. Je bent klaar. Het is klaar met jou. Als je vriendin hebt, kan je nergens weer naar vissen.
1: Nou ja, zeg. Ja. Je kan echt nog steeds lekker met vrienden dingen
0: niet
1: doen. Hoor.
0: Vraag het nou veel. Hij kan het niet verkopen. Nou veel, leg eruit.
2: Kijk, het is dat je niet van festivals, feesten en zo is. Dus ik leg het altijd eerst neer waar. Als hij down is op dan gaan, dan gaan we met de tweeën. En anders heb ik wel free pass om gewoon.
1: Zie je, je overdrijft, Fernando. Nou, dan kan je nooit meer gaan. En een vrouw die wil niet dat je overdrijft.
0: Hij moet hem echt goed verkopen.
1: Nee, je overdrijft. Hij kan gewoon gaan.
0: Je moet hem lachen. Hij moet het heel goed verkopen.
1: Nee, jij verdraait zijn eigen woorden. Laat hij maar voor zichzelf spreken. Jij bent degene die moeilijk doet. Nou, niet zijn vrouw. Jij doet moeilijk. Nou, veel plezier zondag met je vrienden of je vrouw. Doei!

0: esta sazón sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quina esta sazón sonaría.
1: Rosalía, Ozuna.
2: Are you ready?
1: I'm ready, baby. You ready, ready?
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren.

0: nog mijn eerste interview met haar herinneren. Toen was ze voor mij 19 of 20. Was in de Paradiso. Interview staat online. Hoor. Kan je checken op mijn Instagram. Fernando Halman. Of op mijn YouTube kanaal. Nando Leaks. Dus dat. Georgia Smith hoorde je net. Dus met Wizkid. Ja. Dus dat. Wil je nog meer tunes horen van Fredda, Taiki Taiki, Russ Millions, Meg Mahon, Booba, Popcorn. Hey, check on die plays, man. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify. Tijd voor...
1: Nando Champions League.

0: Check out de volgende playlist. Nandolik Sound System voor al deze hete tunes. Let's kiezen met de nieuws van NOS of Dreezy. What you got?
1: Veel verontwaardigingen in Turkije na de aanhouding van een populaire comedian. Dat hoor je zo.

0: twijfelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
1: Ja.
0: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
8: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
9: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
13: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
14: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo Opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
15: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
16: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
17: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
22: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
21: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
21: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
22: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
21: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
23: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Cairo. Om aan te kijken wanneer je zin om de actualiteit met je te delen. Goedemorgen, wat heb je voor ons?
24: Goedemorgen. Ook Portugal, Spanje en Zwitserland zijn door naar de laatste 16. Voor Portugal bleef het lang spannend. Ze stonden met 2-1 voor tegen Kroatië. Diep in de blessuretijd leken de Kroaten de gelijkmaker te scoren.
25: Voorzet, Perisic doorkoppen. Daar is nog een kans. Daar is nog een doelpunt. Daar is nog de 2-2.
24: Maar die goal werd afgekeurd, bleek uiteindelijk buitenspel. Portugal speelt in de achtste finales tegen Spanje. De Spanjaarden waren veel sterker dan Oostenrijk en wonnen met 3-0. Zwitserland won vanochtend met 2-0 van Algerije. Er zijn nog 3 wedstrijden te gaan in de 16e finales. Met daarin ook nog een van de grootste verrassingen dit WK, Kaapverdië. Ze krijgen het wel moeilijk. Hun tegenstander komende nacht is Argentinië. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Dat moest wel omdat hun strafzaken te lang duurden, meldt RTL Nieuws. Verdachten hebben recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn, maar zaken duren regelmatig te lang. Volgens militaire experts heeft Oekraïne weinig aan de F-16's die ze kregen van Nederland en andere landen. Er is namelijk een tekort aan raketten die de F-16's horen te hebben. En ook zijn ze flink toe aan een onderhoudsbeurt. En in Turkije is veel verontwaardiging over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Göktaş. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij vanuit het buitenland op het vliegveld van Istanbul aankwam. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Volgens onze correspondent Gülsa komt het bijna nooit voor dat mensen daar grappen over maken.
0: En dat komt namelijk omdat er een wet is in Turkije dat als je grappen maakt of de president zou kunnen beledigen, dan is dat strafbaar in Turkije. Die wet is er altijd al geweest, alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dus dat deze regering de laatste jaren daar heel gretig gebruik van heeft gemaakt. En dat mensen daardoor, dus ook waarschijnlijk comedians, zelfcensuur toepassen.
24: Een deel van zijn laatste show staat op YouTube en is inmiddels 9 miljoen keer bekeken. Krijg je nog het weer? In het noordoosten valt eerst nog een buitje. Verder een mix van zon en wolken met in het zuiden de meeste zon. Het wordt 18 tot 24 graden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Let's get started. Let's get this thing started.
4: 30 minuten, de dikste Funx hits in de mix. Yeah.

0: Zaza. Luister dus deze hele week naar de Phonic Zomer Top 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Phonics, your city, your summer.
1: Zometeen, kleine John en Chavante, after party baby. Zo, zachte weer buiten, hitte golf, maar niet vandaag hoor. Volgende week pas, maar eerst... Nieuws van NOS op 3 met de one and only Reskeezy. Praat nieuws met me.
2: De KNVB gaat aangifte doen van alle racistische haatreacties die spelers van Oranje kregen na de verloren WK-wedstrijd. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Kluivert, Timber en Summerfield kregen na de gemiste strafschoppen enorm veel racistische en discriminerende reacties over zich heen. En dat is strafbaar. Het OM vertelt hoe ze de mensen achter de haatcomments opsporen.
3: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen of onder hun eigen account. En dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn en die dat via allerlei anonieme accounts doen of afgeschermde gegevens, zal ik maar zeggen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
2: Er zouden inmiddels al wat haatreacties offline zijn gehaald.
1: Superfijn dat ze dit doen, man. Want ik vind het belangrijk dat je die gasten aanpakt. Weet je, het is, oh, je wil racistisch doen? Kom dan.
2: Ja, en nou ja, misschien dat mensen daar toch niet, hè, wel of geen rekening mee hebben gehouden. Maar het is gewoon strafbaar. Het mag ook gewoon niet.
1: Het is dus kapot strafbaar. Maar daarom zeg ik, het is goed dat nu de KNVB zeg maar, zich zo nu hard maakt. Want dat kan gewoon niet, man. Ik was er ook helemaal klaar mee. Daarom heb ik die video opgenomen. Dat ik op een gegeven moment zei van, het is gewoon onzin, man. Dat het gewoon, en ik weet dat, kijk, je gaat nooit in je leven van racisme en discriminatie afkomen. Want dat zit gewoon eenmaal in de mens. En helaas...
2: Nou, ook bizar eigenlijk, ja.
1: Ja, maar het zit... Kijk, waar mensen zijn, zal altijd een soort... De ene zal altijd zich superieur voelen boven de andere of whatever. Maar ik vind wel dat voor die gasten die het niet uit hun systeem kunnen halen... Daar moet je wel voor aangepakt worden. Want je moet weten dat als je het wil doen... En je wil groot doen met chess, dan moet je de straf ook pakken. Heel simpel.
2: Precies, ja. En als je het dan ook nog inderdaad hebt geschreven met je eigen account... dan weet het OM je gewoon snel ook te vinden. Dus hier is zeker het laatste woord nog niet over gezegd. Dus mocht er meer nieuws over naar buiten komen, dan hoor je dat natuurlijk.
1: Top.
2: En het Rode Kruis heeft 1,1 miljoen euro opgehaald... voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Vorige week werd giro nummer 5125 geopend voor de slachtoffers. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis waarschuwt voor een nieuwe crisis, die van water, hygiëne en gezondheid. Veel mensen hebben geen schoon drinkwater omdat de aardbevingen voor grote schade hebben gezorgd aan de waterleidingen. En sommige mensen in Frankrijk houden het hoofd niet meer koel. In het land is nu de derde extreme hittegolf in korte tijd. Toen een filiaal in Parijs van supermarktketen Lidl kwam met een nieuwe voorraad ventilatoren en mobiele airco's, ging het helemaal mis. Meer dan 100 mensen stonden voor de deur te dringen. En toen de deuren opengingen, was er veel chaos en ontstonden vechtpartijen. Ja, de politie moest ingrijpen om de heethoofden wat te kalmeren.
1: Zo, die airco's, jongen. Maar god, jongen.
2: Ja, dus deze mensen hebben dan een airco en een blauw oog dit weekend. Dus ja.
1: Maar god,
2: Fernando.
1: Is het goed?

0: oktober. Duizend dagen van verdriet, verlies en onvoorstelbaar leed in Gaza. Vandaag stonden we stil bij alle levens die zijn verloren en bij iedereen die nog elke dag moet zien te overleven.
1: Ja, ik had niet gedacht en op zijn minst niet gehoopt dat we hier vandaag de dag nog steeds stil bij zouden moeten staan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we dat niet blijven doen. Zolang het nodig is, blijven we dat doen. Dus we hadden een prachtig gesproken woord van Atta de Tolk laten horen. Dus ja, ik zou zeggen, laten we die gewoon opnieuw delen, want dat mag absoluut niet gemist worden.
2: 7 oktober was een verschrikkelijke daad van Hamas. Gaan we nu doen alsof het 6 oktober vrede was? Het is een groot probleem dat de wereld even vergeten was. Vertel me waarom Palestijnse pijn wordt gestuurd naar de tweede klas. Hoe is het oproepen tot vrijheid een oproep tot geweld? De mensheid lijkt onmenselijk, Palestijnen leven in een hel. Politici gaan over lijken en zien het als een spel. Ondertussen heeft Rutte zijn nieuwe baan bij de NAVO al besteld. Je hoeft geen Palestijn of moslim te zijn om oorlogsmisdaden te veroordelen. Open je ogen, open je hart. Het heeft heel veel voordelen. Eén ervan is dat je je eigen privileges onder ogen ziet. Bijvoorbeeld dat een Israëlische bom niet je hele wijk van de planeet afschiet. Heb je gezien dat Israëlische vloggers Palestijnen jaloers maken? Door lichtknopjes aan en uit te doen en het bewust verspillen van kraanwater? Ben je vergeten dat kolonisten Palestijnen random uit hun huis zetten en vruchten verkopen van het land dat ze illegaal bezetten? Hier is zogenaamde vrijheid van meningsuiting. Waarom mag je de waarheid dan niet zeggen? Laten we het bespreken, zodat wij van een afstand verbetering brengen. Nederland stemde niet voor een staakt het vuren. Met andere woorden, laat die bommen op onschuldige kids maar droppen. Onvoorwaardelijke steun. Wie gaat deze monsters stoppen? Wij samen. En dat begint met ons uitspreken. Bloedbaden zijn het gevolg wanneer duivels zich uitleven. En dit gaat niet om Joden, dus hou je ver van antisemitisme. Dit gaat over illegale kolonisten die ongelofelijke schade aanrichten. Dus als je menselijkheid toont, vriendelijk bedankt. Ook namens dat dode Palestijnse meisje dat leek op Anne Frank.

0: X, stop, drop, open up shop. Ja man, weekend kan bijna beginnen. Nou, ik zeg je eerlijk jongen, we wachten allemaal tot het allemaal gaat gebeuren. Maar tot die tijd gewoon even lekker viben.
1: Ja? Oh.

0: jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl. Voel mij zo
6: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
8: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
9: Ja,
8: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
10: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Kost je maar 3 minuten.
12: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
13: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
14: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
13: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%

0: zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
1: Oh my god!
0: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
2: Je luistert naar de Funnix Zomer Top 500. Op nummer 100 hoor je Don't Go Yet, Camila Cabello.

0: Braca van Balmain.
1: Wat een heerlijke banger! Op nummer 99, Cartier, Doughboy en Chief hier op Funix. En je hoort het al, dit is niet Quincy.
2: De Funix Zomer Top 500.
1: Ja, vandaag moet je de Funix Zomer Top 500 even doen met Tante Chanel. En ja, de laatste 100 nummers, jij weet het nog niet, ik heb de playlist al gezien. Het zijn echte, echte bangers. Echte bangers die jij in je playlist moet zetten. Maar ik moet ook toegeven, ik ben een klein beetje moe. Ik heb gisteravond voetbal gekeken, Portugal 2-1 tegen Kroatië. En ik ben toch wel een klein beetje verdrietig. Hè? Dima Maghrib, ik ben hartstikke blij dat Marokko door is. Ik gun het hun ook meer dan Nederland. Maar nu Nederland eruit ligt, is die WK-stemming een klein beetje weg of zo. Hij is een beetje aan het verdwijnen. En ik weet niet meer zo goed voor wie ik sta. Ja, ik denk dan toch voor Marokko. Marokko voelt het dichtst bij mijn hart, heeft het ook echt verdiend. Weet je, na de Afrika Cup, na die wedstrijd met Nederland. Maar ik zit misschien toch te denken aan een Frankrijk. Ik weet het niet, ik wil jouw gok even weten. Dus pak je NPO-luisterapp erbij. Laat Tante Chanel even weten welk team denk jij dat het WK gaat winnen. Want we gaan naar een WK-nummer luisteren. Dit is Jonna Fraser samen met Jack Sherrick op nummer 98.

Zomer tot 500. 500. Ja, en ik stelde je net de vraag. Welk land denk jij dat het WK gaat winnen? Omerkan, die denkt Argentinië gaat het WK winnen. Hé, ik ben bang voor hun door al die voetbal-WK-edits. Ik begin achter steeds meer dingen te komen. PM zegt, ik gun het Portugal omdat Argentinië echt vals heeft gespeeld met het WK. Met het laatste WK. En ik weet ook nog die ene wedstrijd met Nederland. Ik ga die nooit loslaten. Ik gun het Ronaldo wel echt te winnen voor zijn pensioen. Kwal die Messi, bah. Ja, Ronaldo en Messi, hè. Ik zeg altijd Ronaldo wint, want hij heeft een lekkerdere vrouw. Nou ja, een knappere vrouw, laten we het beschaafd houden. Mandy zegt Frankrijk, denk ik, maar ik hoop echt Egypte. Ja, ik wil gewoon een niet-Europese land, weet je. Het liefst een Afrikaans land, het liefst Marokko. Want dat is deel van de community. En Phanix, ja, je luistert naar de Phanix Zomer Top 500. Iedere zomer brengen wij jou de beste nieuwe bangers, maar ook de beste oude bangers. En deze, ja, hij komt uit 2006. Ik had hem zelf nog niet beseft, maar herinner je deze nog?

0: enige reactie? Van Chantal, die zegt je mag Kaapverdië niet vergeten. En Kaapverdië vergeet ik zeker niet in het WK.
1: De Funnest Zomer Top 500.
0: Ja, vandaag niet het Quincy, vandaag met Tante Chanel. En over Kaapverdië gesproken, Broederliefde komt niet alleen meer muzikaal. Binnenkort komt Broederliefde ook met een theatershow. Huis Broederliefde, vol verhalen over de voetbalkleedkamer, thuis eten, de studio, hun leven. En hoe het hun als makers heeft gevormd. Jij en ik gaan sowieso maar. Ik wil eigenlijk net als met Lil Kleine een documentaire van hun. Dat lijkt me toch zo vet. Een Broederliefde documentaire, een serie. We kunnen er zelfs zeg maar een Housewives-achtig iets van maken. Ik zou het opeten, ik zou het kijken. Maar we luisteren natuurlijk naar de Funnic Zomer Top 500. En zonder deze banger had die playlist niet mogen bestaan.

en Dope Boy. Ze zijn bro's. Ze gaan voor het door het vuur voor met elkaar. Ze gaan door het vuur voor elkaar. Maar zijn ze echte bro's? Zijn ze echt real met elkaar? Dat is de vraag die we elkaar aan het stellen zijn. En ik vraag me ook vooral af, zijn ze echte ride or doordies? Nummer 92.

0: Lena aan de Major Lazer op nummer 91.
1: Zomer top 500.
0: Ja, vanaf 4 uur hoor jij Phanix live op het terrein van het Funzige Deuntjes Festival radio maken. En als je er niet bij kan zijn bij het festival, ja, dan zorgt Phanix alsnog dat je erbij bent. En als je gaat, moet je morgen samen met mij van 1 tot 4 je festival prep doen, hè. Ik ga op zoek naar de beste manieren om je festival het leukst mogelijk te maken. Hoe kan je hacks om dingen in je tasje mee te nemen en zo. Weet je, wat is de lekkerste eten daar? Zijn er knappe mannen? Dat soort dingen ga ik voor jou beantwoorden. En morgen is dus het Funzige Deuntjes Festival pas echt. Tante Chanel gaat er ook live radio maken. En jij moet zeker intunen. Want weet je wie mijn co-host is morgen? De zanger van deze tune.

0: Op nummer 89 hoorde je Cardi B, I Like It. En hoe ouder je wordt, hoe meer je naar mensen van een jongere leeftijd kijkt. En ja, dit is toch niet oud genoeg?
1: De Phonix Zomer Top 500.
0: Ja, is 18 oud genoeg? Is het een goede grens voor consent? Ooit is zei Moula B, ik wil een chick van 18, ook al ben ik 50. Ja, ik vind van niet. Toen ik 19 was, date ik met een man van 29. Ja, boe, boe, boe. Fout van mij, fout van hem. Maar toen dacht ik niet, oh, dit is raar. Ik dacht gewoon, ik ben volwassen voor mijn leeftijd. Daarom wil hij mij. Ta, ta, ta, ta, ta. Nee, hij was gewoon een smeerlap. Als ik nu op mijn 25ste een meid van 18, 19 zie, denk ik, schat, dit is een kind. Ja, tenminste, vraagt Afrobos het. Dat die fout is, maakt het niet minder een banger. Toch op nummer 88, Everbros. 18 plus in de Phonix Zomer Top 500.

0: Ja, heel eerlijk. Chris Brown, geeft hij je niet het gevoel dat als hij Nederlands zou zijn, zou hij Rotterdammer zijn geweest? Ja, toch?
1: Zomer top 500.
2: 500.
0: Ja, zometeen ga jij en ik naar één van mijn favoriete tunes ooit. Weet je, het is zomer. Zomer is heet, zomer is een beetje stout. Niet te stout, want het is gewoon nog 11 uur 's ochtends. Maar deze had van mij echt wel in de top 50 mogen. Daar zijn we nog niet, wel bijna. We hebben nog ongeveer 30 tracks te gaan. En jij en ik gaan naar een topper van Rotterdamse bodem. Want je weet, je avond is goed en fout als je deze hoort. Alle DJ's die luisteren, deze zomer wil ik deze banger weer vaker horen, ja?

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
4: Mamacitas y papacitos, pongase lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
5: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
8: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
9: Ja,
8: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest?

0: zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
1: Oh my god!
0: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
2: Op nummer 84 Fashion Week van Lil Kleine en Jonna Fraser. Wahala op nummer 83 CK en Olamide.

0: Wahala! CK, hola mide! En iedere zomer brengt Phonix jou de nieuwste en de heetste zomertunes. Misschien herken je dit, maar zomer is voor mij een groot deel nostalgie. En de volgende banger moet je wel terugbrengen naar toen.
1: Zomer top 500.
0: Ja, vandaag even wat anders. Vandaag met Tante Chanel in plaats van Quincy, die is lekker vrij. Maar let's talk about it. Parijs is naar mijn mening in de zomer de vreselijkste plek om te zijn. Je hebt het gezien, afgelopen paar weken, Fête de la Verstikking was het. Op TikTok zie ik ook, ze willen Zomerfestival in Rotterdam dit jaar ook zo maken. Mensen van de hele wereld willen komen. Maar ik ben nieuwsgierig. Wat vind jij de vreselijkste plek om te zijn in de zomer? Pak je NPO-luisterapp erbij terwijl je luistert naar nummer 82. Je kan me een berichtje sturen, een spraakmemo. Wat is de vreselijkste plek om te zijn in de zomer? Mm.

0: vibes hoor je hier tijdens de Funx Zomer Top 500. En Maura die stuurt Scheveningen in de NPO Luister app. Wist je dat je dit zegt tegen een Hagenees? Je bent gewoon geblokt. Grapje.
1: Zomer Top 500.
0: Ja, ik vroeg aan jou, wat is nou de vreselijkste plek om te zijn in de zomer? En we kregen natuurlijk wat berichten binnen. Eentje van Sebas.
2: Nou, de meest vervelende plek om te zijn in de zomer is op het werk. Tante Janelleke. Wil je dan op het strand liggen, zoals nu? Is niet echt weer voor, maar toch. Liever lekker doen wat ik wil doen.

0: Chosen. Op nummer 79, Ty Dolla Sign en Blessed. En jij en ik kletsen over wat de vreselijkste plek is om te zijn in de zomer. De NPO Luisterapp die stroomt vol. Net bespraken jij en ik het antwoord op werk zijn natuurlijk. Maar dit antwoord komt nog veel vaker binnen.
1: De Funix Zomer Top 500.
0: Ja, ik kreeg een berichtje van Anoniem. Die stuurt PI Lelystad, gekste plek deze zomer. Mario stuurt ook de Baaijes, ergste plek in de zomer. En jij en ik kregen een memo van Rashid.
2: De fucked upste plek om te zijn is toch Jilla. Dat wil je niet zijn. Maakt niet uit waar je bent. Maar als je maar je vrijheid hebt, is het belangrijkste. Free all my boys.
0: Ja, ik ging nadenken natuurlijk en opeens vroeg ik me af, dit is waarschijnlijk een hele domme vraag, maar is er airco in Jilla? Ja, geef me info, waarom is de gevangenis de vreselijkste plek om te zijn in de zomer? Trouwens ook totaal niet toepasselijk, ga hier geen verborgen boodschap in zoeken. Je zit echt vast aan een playlist hè, bij zo'n zomertop 500. Dus als het anders kon, had ik het veranderd. Maar op 78

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers...

0: zulke dingen doen.
1: Van een artiest die echte vragen stelt over je oude weave naar één van de favoriete Phonics artiesten die niemand kan verstaan.
2: Zomer top 500.
3: 500.
1: Ja, vandaag niet met Quincy, vandaag met Tante Chanel. En mijn vraag aan jou is, spreek jij Frenayaans? Laat maar weten in de NPO Luister-app. Ik weet, vroeger stond bij deze tune op Spotify een vraagteken bij de lyrics. Nog nooit heb ik dat gezien. Ik heb zelfs toen contact opgenomen met de manager van Frenna, omdat ik wou weten wat staat er. Zelfs die manager zei toen, ik weet het eigenlijk niet zeker. Ik weet ook niet of hij het zeker weet. Ha ha ha ha ha. Google AI zegt dat Frenna in dit nummer zegt, ik kom aan in Mercedes, ik loer wat door het raam naar de ladies. Klopt dat? Nummer 76, My Love, Frenna.

0: Ira Star met Rush Your Phonics. En als iemand mij rusht, als iemand mij haast, nou, dan reageer ik precies zo als het volgende nummer. Maar eerst hebben jij en ik twee dingen geleerd.
1: Zomer top 500.
0: Ja, vandaag niet met Quincy, vandaag met Tante Chanel. En net hadden jij en ik het over Frenna, de iconische bar. Ik kom aan in Mercedes. Wat zegt hij daarna? Nou, Suleiman heeft het antwoord.
2: Yo, Tante Chanel. Hij zegt, ik kom aan met de Mercedes. Ik ben down met de ladies.
0: Hebben we daar ook weer antwoord op? Ik ben down met de ladies. En net vroeg ik aan de mannen die vastzitten, is er airco in Gilla? Iman zegt, nou, ik heb ooit een zomer vastgezeten, geen last van gehad. Ik had een goede fan daar. En Mario zegt, tuurlijk niet, zeer zeker niet. Je moet een emmer vullen met water, die in de vriezer zetten en dan een vuilniszak eromheen. En dan vast om je ventilator. En zo maak je dus je eigen airco. Nou, eigenlijk, ik vind het mensonterend dat er in de gevangenis in de hittegolven geen airco wordt gegeven. Eigenlijk echt gestoord. Nu ben ik boos.
3: Botica op je wist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik cadeau je. Ze zeggen, heet je echt Dior. Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen. Ik

0: Zoals deze niet in de Funnic Zomer 5, Top 500 had gestaan. Ik had persoonlijk gevochten voor je met de muziekafdeling. Op nummer 73, Business, Distinct en NASA.
1: De Funnic Zomer Top 500.
0: En persoonlijk, toen ik nog net als jij alleen naar Funnic luisterde, was één van mijn favoriete dingen dat je hier een banger in het Nederlands kan horen en dan een banger van Distinct in het Arabisch en dan een banger van een artiest waar je stiekem heel erg fan van was toen je 15 was. Na Biebercella durf ik er weer een beetje voor uit te komen, toch? Dus zet je radio wat harder, zing even met me mee. Het is tijd voor een Justin Bieber waar ze allemaal beliebers zitten.

je. Check alle foto's op je Insta. Zelfs ook die met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn.

0: sinds gisteren.
1: Op nummer 71, Joe en Abigail Johnson met Ik mis je. En ja, na een vieze, vieze break-up voel je je altijd zo.
2: Ik mis je, ik haat je, ik hou van je, ik mis je.
3: Zomer top 500.
1: Maar geloof mij, als jij nu met een gebroken hart zit, na regen is altijd zonneschijn. En ik geloof ook, alles gebeurt altijd voor je, niet tegen je. Dus ook al zie je nu niet hoe dit werkt in je voordeel, het gaat in je voordeel werken. Sterker nog, over een tijdje kijk je terug en dan denk je, wauw, deze break-up is het beste wat me ooit is overkomen. En dan voel je opeens als deze tune, 'tis your season, op nummer 70 van Jonna Fraser.

0: ¿Qué más, pues, mi gente? Palmundo está de vuelta.
1: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerderstrand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
0: ¡Ay, qué chimba! Palmundo.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in 1 keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl. Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
4: Je luistert naar de Funnix Zomer Top 500. Zometeen Migente, de remix. En daarna ook een shorty van Ronnie Flex.

0: 500. En ik vraag aan jou, hoeveel Ronnie Flex tunes zaten erin? Doe even snel een gok.
1: Zomer top 500.
2: 500.
0: Ja, Tante Sjana heeft geteld. 35 keer staat Ronnie Flex op een tune in de Funnix Zomer top 500. Besef je dat dat bijna 10% is? En dat kan ook niet anders, hè? Ronnie Flex en zomertunes is net als brie en honing, klopt gewoon. En hij komt nog 6 keer voorbij in de playlist. Dus let goed op bij het aftellen richting die nummer 1. Want sowieso, Ronnie moet erop staan, toch? Of misschien is het toch een banger van één van de artiesten op onze nummer 66. Frenne en Broederliefde, ik was al binnen.
3: Wat denk ze nou? Wat denk ze nou?

0: Funnix Zomer Top 500. En we zijn bijna bij de laatste 50 tunes aangebroken, hè?
1: Zomer Top 500.
0: Ja, en in die Zomer Top 500 kan Vals Bezig niet ontbreken. Bangers van Bibi Eldrissi ook zeker niet. En Drake heeft dus afgelopen weekend een feestje gegeven voor vrouwen om ze excuses aan te bieden. Ja, hij heeft natuurlijk Janice Shut the Fuck Up gemaakt. Een van zijn nieuwste nummers. En ja, vrouwen die Janice heten waren boos erom. Het is natuurlijk ook een beetje een meme geworden. Al je matties gaan het om je zingen. Ik snap het. Ik dacht wel, ja, die tune is niet zomers genoeg voor hier in de playlist. Dit zijn de top 500 beste zomernummers bij Funnix. En ja, dan zit deze er natuurlijk bij. Camila Cabello en Drake op nummer.

0: Ik dacht even dat ik een dag had verslapen of zo. Dat ik de hele dag had doorgeslapen. Tering, hé.
1: Ja, nee, vandaag valt Tante Chanel in voor Quincy bij de Zomertop 500. En ik hoop dat je een beetje hebt geschud op Def Rhymes. Jij en ik gaan van de ene banger naar de andere banger. Dit is...

0: 61, Rob eraf. Dope Boy en Jonna Fraser. Je luistert natuurlijk naar de...
1: De Funix Zomer Top 500.
0: Ja, zometeen op nummer 60, location van Burna Boy en Dave en Nijmegen. Gewoon werd Jonna Fraser gestuurd om op te treden. Zo van, ja, nee joh, ze gaan het niet merken. Beide zingen, beide zijn black guys met dreads. Zo voelde het in ieder geval voor mij. En ik ga het je ook nooit meer laten vergeten, hè. Ik ben Burna Boy's grootste op. Hij is niet eens in het vliegtuig gestapt. Hij was gewoon nog in Londen, terwijl jij daar stond in Nijmegen te wachten. Gewoon scheid. Het concert had hem niet betaald en hij dacht, ja, dan kom ik niet. Wat ik ergens ook wel begrijp, maar dat... Die organisatie niet gewoon zoiets had van... we lassen het af, nee. We bellen Jonna Fraser en we zorgen dat er een neppe Burna Boy is... op de parkeerplek aan het dansen. Pff, ik ga het nooit meer vergeten. Maar maak je geen zorgen of het nou Jonna Fraser is of Burna Boy. Geen stress. Funix brengt beide voor je.

0: De Funic Zomer Top 500. Nummer 59.
1: Ik zie dat je zoekt, toch? Hier ga je leren, kijk uit waar je loopt. Want ik zweer je bezit je, je zegt je bent best, toch? Girl, ik ben zeer je, geef je goede seks en negeer je.

Ja, één van mijn favoriete broederliefde tunes ooit, hè. Vuur, de beat is simpel en daarom is hij zo hard. Maar het is 12:30, de energie mag er een beetje in, maar niet te veel, want het is zomer. We moeten relaxen en genieten van de zon en dat doen we met nummer 58, Noala Wanda.

0: 501, Bilalda Hip en Ronnie Flex op nummer 57.
1: De Funix Zomer Top 500.
0: Hey, misschien had jij dit ook. Tante Chanel is geen drinker. Dus ik dacht altijd, ja, die rappers die zeggen altijd maar wat. En het boeit jou toch ook niet? Als het goed klinkt, dat nummer, is het prima wat ze zeggen. Maakt me helemaal niet uit. Maar de cover art van deze tune is een glas alcohol. En als je Don Julio googelt, krijg je een link naar een fles van de Galegal. Dus nu pas begrijp ik de lijn Don Julio's op Daddy, nummer 56.

0: Toevallig. Morgen is een festival. Morgen heb ik ook Henny op. En morgen gaat de show ook anders dan normaal.
1: De Funix Zomer Top 500.
0: Ja, morgen hoor je mij, maar hier vandaag vanaf 4 uur hoor je Joes en Wef live van het funzige deuntjesterrein. Ja, radiomaker. Gebeurt al heel veel op het terrein, dus tune zeker in. En morgen hoor je mij live op het festival radiomaken met jouw favoriete streamers. Ja, wie zijn het? Wie komen langs? Nou, dan moet je morgen intunen bij Funix. Jij gaat luisteren naar nummer 54, James and Distinct, met Spider.
2: Maximum.

0: Maar waar papa weer eens naartoe gaat vandaag?
1: Naar de McDonald's! Dat is een heel schatje.
2: Zomer top 500.
3: 500.
2: Ja, ik loop de hele tijd te zeggen Quincy is vrij, Quincy is vrij, Quincy is vrij. Loopt Quincy hier gewoon de studio binnengelopen. Hoi, Quincy.
4: Ja, wat wil je dat ik zo graag vrij ben? Is dat...
2: Nee, nou ja, ik gun je het wel. Weet je, je maakt 6 shows per week. Ik dacht, nou, blij dat die man eens een keer vrij is. Dan komt hij alsnog binnengewandeld.
4: Weet je wat het is? Ik ben in Rotterdam en toen dacht ik heb Chanel ook wel een beetje gemist. Dus laat ik gewoon naar de studio toe gaan. Even kijken hoe het met jou gaat. En je ziet er weer fris en vrolijk uit, zoals altijd.
2: Jij ziet er ook fris en vrolijk uit. Ik zie dat je haar nog steeds niet hebt geknipt. Het gaat goed met mijn 22 inch groeten, hè?
4: Komt een mooie pruik voor je aan. Ja,
2: ja,
4: zeker.
2: Ja, dat duurt nog wel even, maar die zomertop 500 die duurt niet meer even. We zijn inmiddels bij nummer 53 aangekomen.
4: Ja, we gaan zo meteen lekker verder met aftellen. Je hebt vandaag natuurlijk even ingevallen. Wat is zo'n tune waarvan je zegt, wow, die vond ik wel echt even lekker om te draaien vandaag. Heb je er eentje?
2: Nou, ik vond de paar classics die erin zaten. Kenny B met Parijs vond ik lekker. Eén ding van Furadi. Oké Shorty van Ronnie Flex komt dit uur voorbij. Het was echt een goede playlist. Ik ben zelf echt tevreden. Ik hoop dat de luisteraars ook tevreden zijn. Ja. Maar die nummer 1, ik denk dat daar veel discussie over gaat komen, toch?
4: Ja, dat zou best wel kunnen. Gaan we natuurlijk nog niet bekend.
2: We gaan nog niet het tipje van de sluier geven. Nee. Daar moet je gewoon lekker voor blijven luisteren.
4: Lekker voor blijven luisteren, inderdaad.
2: Quincy neemt het zo meteen van me over. Jij gaat lekker lachen, lekker gieren, lekker brullen. En je gaat ook luisteren naar Henny op een

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
10: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
11: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Palmundo Latin and Caribbean Heat naar het Almeerde Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com. Palmundo.
9: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney met het nieuws van NOS op 3. Met zometeen, welk dier doet deze man nou na? Nou, dat hoor je zo. Eerst goed nieuws als je stagiair bent, want je krijgt een stagevergoeding. Het kabinet wil een wet invoeren waarin staat dat een stagevergoeding voor iedereen verplicht wordt, zegt de minister die erover gaat.
1: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er, of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. Dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd, met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
0: Hoe hoog die vergoeding wordt is nog niet duidelijk. De nadelen van AI zijn inmiddels ook te merken in wetenschappelijke onderzoeken. In zulke papers worden steeds vaker stukken tekst van anderen aangehaald die eigenlijk helemaal niet bestaan. Spookbronnen dus. Waarschijnlijk is er AI gebruikt en heeft de chatbot de bronnen gehallucineerd, oftewel verzonnen. Door de hittegolf van de afgelopen weken zijn in Frankrijk flink meer mensen overleden dan normaal. Het zijn er ruim 2000 meer. Het waren vooral mensen die thuis stierven. Het zijn vaak eenzame, oudere mensen die niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben, terwijl de temperatuur in hun huis hoog oploopt. Inwoners van Venezuela vinden dat het nog veel te langzaam gaat met de noodhulp na de zware aardbevingen in het land. De eerste dagen moesten ze zelf tussen het puin graven naar mensen die daar nog onder lagen. De president van het land is het niet met die kritiek eens. En fietsers en voetgangers tussen Bedum en Stedum in Groningen kunnen maar beter af en toe omhoog kijken. Er vliegt daar een buizerd die iedereen te lijf gaat als je te dicht in de buurt komt van zijn nest. Deze boswachter demonstreert even wat je dan hoort.
2: Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boze die komt eraan, die vlaagt al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt hij zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
0: Zijn advies is, we kunnen maar beter ver weg blijven van die buizers in deze periode. Het weer, een mix van zon en wolken. In het zuiden de meeste zon. Het is daarbij 18 tot 24 graden. Morgen in het noorden meer wolken. In het zuiden dan ook meer zon. En ietsje warmer dan 20 tot 26 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Quincy. SBMG is onderweg, maar eerst Bicicleta Mary van Kieke.
6: Your city.

Zijn er toch heerlijke tunes voorbij gekomen de afgelopen dagen. Chris en Fruitig hebben jou en ik hebben jou onder andere bij de hand genomen. Vanochtend zelfs ook nog Tante Chanel. Alleen nu ga ik met jou echt de laatste loodjes afleggen. Dus

nummer 1 hit gehad, zo groot als die die nu dus heeft. Hij staat namelijk met Sway Lee op deze beat en hij is lachend de nummer 1 tune van French Montana. Meer dan 1 miljard streams. En daar heb ik het over, Unforgettable. Prachtige clip, ook opgenomen in Afrika. Dus ken je die niet, ga hem dan zeer zeker checken. Hij staat op 46 in jouw Funning Zomertop.

Frenna tijdens jouw Funic Zomer Top 500. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat je lekker gaat met al deze zomerse tunes. Ik heb het zojuist gehad met jou over French Montana. Zijn nummer 1 hit, Unforgettable, ook gedraaid voor je. En ik zei al tegen je, ja, het had zomaar zo kunnen zijn dat hij voor Drake was voor zijn album Fuse. Alleen Drake zei, weet je, ik hoef hem niet. Ik heb al andere heat liggen. En of hij andere heat had liggen. Want zijn nummer 1 tune aller tijden, die heb ik nu voor je klaarstaan. En die stond ook nog eens op dat album Fuse. Dan heb ik het over die tune samen met Wizkid en Kyla. Die hoor je op nummertje 44. Dit is

Positie 43, Italië, Ems Amazing tijdens jouw Funic Zomer Top 500. Het is inmiddels al bijna een jaar geleden Kwaku dat Jonna Vreese daar ging optreden. En helaas voor Jonna Vreese, zijn moeder, die is niet meer onder ons. En dat was een optreden die heel veel emotie bij hem teweeg bracht. Zeker met dat nummer. Alleen welke dat is, dat hoor je zo. Eerst Oxlade en Camila Cabello met Culosa.

positie 41 tijdens jouw Van in Zomer Top 500. Mensa Serrano, Milo laat het lukken met Modeshow. En Kwaku komt er inmiddels alweer bijna aan, maar ik neem je als eerst mee terug naar vorig jaar Kwaku. Jonah Fraser, Charin Waka, vlak voordat hij hem ging optreden. Toen deed hij even een ode aan zijn moeder, die was vlak daarvoor overleden. Hij was geëmotioneerd, maar daardoor voel je deze tune echt in je chest. Charin Waka. Je hoort hem op positie 40.

Lauren, Pretty Girl Summer tijdens jouw Phonics Zomer Top 500. Zometeen heb ik de onofficiële zomeranthem van Jamaica voor je klaarstaan. En trust me, als je die hoort, je voetjes gaan van de vloer, viben van links naar rechts. Trust me, het gaat helemaal goed komen. Maar voordat we daar zijn, eerst nog tijd voor

0: twijfelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
1: Ja.
0: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de haiai-sushi-mega-deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
6: ¿Qué más pues, mi gente? Pa'l mundo está de vuelta.
7: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almere Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
6: Ay, qué chimba. Palmundo.
5: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
8: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst. Hey!

0: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Je hebt waarschijnlijk te veel betaald voor een boete. Tenminste, als je die bon vorig jaar hebt gepakt of het jaar ervoor. Het kabinet verhoogde toen de verkeersboetes, maar dat had niet gemogen, heeft de rechter nu geoordeeld. De rechter zegt dat het verschil tussen verkeersboetes en boetes voor andere vergrijpen te groot zijn. 2 jaar geleden gingen de verkeersboetes met 10% omhoog. Het gebeurde onder meer om de schatkist van de staat bij te vullen. Iedereen die stage loopt, moet daar een vergoeding voor krijgen. De minister die erover gaat, wil dat in de wet vastleggen. Nu is het nog zo dat bedrijven of organisaties niet verplicht zijn om zo'n vergoeding te geven. En dat zorgt ervoor dat de een hem wel krijgt en de ander niet. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen. Het geld was bedoeld om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. De subsidie voor Philip Morris is opmerkelijk, omdat de overheid al jaren probeert om iedereen juist van het roken af te krijgen. Nieuws over de racistische uitlating op de socials bij Zwarte Oranje Internationals. De KNVB gaat er namelijk aangifte tegen doen. Justin Kluivert, Quinten Timber en Silencio Somerville misten een penalty tegen Marokko en kregen daardoor allerlei racistische comments over zich heen. Als de aangifte bij het OM binnen is, kunnen ze op zoek naar de daders.
1: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen of onder hun eigen account. En dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn en die dat via allerlei anonieme accounts doen. Of afgeschermde gegevens, zal ik maar zeggen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
0: En het slechte WK heeft ook de Duitse bondscoach de kop gekost. Julian Nagelsmann heeft zijn ontslag ingediend, heeft de Duitse bond bekendgemaakt. Vanmorgen kwamen Duitse media, waaronder Sky Sports, al met dat nieuws.
2: Breaking news om 7:12 Deutscher Zeit am Freitagmorgen. Denn Julian Nagelsmann tritt nach unseren Informationen mit sofortiger Wirkung zurück als Bundestrainer.
0: Net als zoals ons vlogen de Duitsers er deze ronde al uit naar verlies tegen Paraguay. Als opvolger van Nagelsmann gaat de naam van Jurgen Klopp rond. Hij zit nu zonder club nadat hij 2 jaar geleden bij Liverpool vertrok. En er is nog meer voetbalnieuws, want Ajax gaat de Duitse keeper Marc-André Ter Stegen huren. Dat is een ervaren man. De doelman van 34 speelde ruim 400 potjes voor FC Barcelona. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken met in het zuiden de meeste zon. Het is 18 tot 24 graden. Morgen in het noorden meer wolken, in het zuiden meer zon en ietsje warmer dan 20 tot 26 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: SFB en Ronnie Flex zijn onderweg, maar eerst even Santa van Russian. Your city, your city.

voor je klaarstaan van Afrikaanse bodem, die al viral is gegaan voordat die officieel gereleased werd. Alleen welke dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst op positie 32, Henkie T. samen met Jonna Fraser.

Positie 30 tijdens jouw Funnic Zomer Top 500. Die is voor Molly, Shake It To The Max. En dat is dus zo'n tune die eigenlijk al helemaal viral is gegaan voordat die überhaupt uit is gekomen. Ja, dat is toch wel een beetje de kracht van social media tegenwoordig. Een kleine snippet delen en vervolgens kan het al helemaal viral gaan. Een van mijn favoriete artiesten die Snippet Man genoemd wordt. Dat is Burleson. Doet het heel vaak, maar ook zijn dingen gaan viraal. Deze in dit geval van Molly. Meer dan 235.000 TikTok-video's werden het dus gemaakt op basis van deze tune voordat hij officieel uit was. Dus mocht je bij jezelf denken, moet ik altijd de volledige tune releasen? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Dat gezegd hebbende, samen verder lekker gaan met aftellen. Nummertje 29, Ketnuf van mij zijn. Dat is jouw Funnic Zomer.

27, dat is jouw Funk Zomer Top 500. CK El Grande Toto met Love and Wantiti. Zometeen heb ik een artieste voor je klaarstaan met een tune. En dat is een eerbetoon aan een Nigeriaanse klassieker. Zelfs zo klassiek dat Tems toestemming heeft gevraagd met haar management om die sample te mogen gebruiken. En hoe dat verhaal verder is gelopen, dat ga ik je natuurlijk zo meteen vertellen. Eerst naar deze tune toe van Jonna Freese. Heerlijk als je die instrumenten alleen maar hoort. Tuesday! Hier hoor je op posities.

editie 25, Young Felix, Poke, Doughboy met Loco. En dat nummer Love Me Judge van Tems, die ken je misschien wel. Maar ik neem je als eerst even mee richting 1997, toen deze tune uitkwam. Ja.

Me JJ, dat is gewoon een klassieker uit Nigeria van, als ik het goed uitspreek, Sey Sodimu. En dat is zo'n klassieker dat Thames dacht, die moet ik gaan samplen. En die hebben officieel toestemming gevraagd aan Sey samen met het management. En juist de manier hoe Thames dat heeft gedaan, dacht Sey van juist, jij toont zoveel respect voor deze classic. Speciaal daarom mag jij hem samplen. En wat het ook nog mooier maakte, die is ook nog verschenen in de videoclip. Nou, als dan de cirkel niet rond is, dan weet ik het ook niet meer. En wat hem helemaal rond maakt, is dat hij nu op nummer 24 op jou staat te wachten. Daar is jouw Funny Zomer Top 500.

0: Business Sessie. Oh.
1: Positie 22. Van onder andere Shy Rick en Ronnie Flex. Je luistert naar jouw Funny Zomer Top 500 met zometeen een van de betere dancehall nummers die je maar kan wensen. Alleen voordat we daar zijn, eerst deze classic van Boef Door Je Speakers. Dit is op 21.

je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Hey!

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten... wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven... en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
6: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
7: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean heat naar het Almeerder Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com.
8: Pa'l Mundo.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Goedemiddag, ik ben Sidney en dit is het nieuws van NOS op 3. Door lockdownfeestjes in studentenhuizen kwam de avondklok in beeld. Het heeft een oud topambtenaar gezegd in de commissie die de coronacrisis onderzoekt. De eerste discussies over die avondklok waren er al in 2020.
1: De aanleiding was wel dat er in die periode veel studentenhuizen waren waar de maatregelen niet werden gevolgd. En dat er een handhavingsprobleem was met die studentenhuizen. En in dat perspectief kwam die avondklok op tafel.
0: Maar die avondklok kwam er toen niet, want ze vonden dat er toen geen medische noodzaak voor was. Die medische noodzaak kwam er een jaar later wel, toen een besmettelijkere variant van het virus rondging. Toen werd alsnog de avondklok ingevoerd. In Leidschendam zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekpartij. Volgens Omroep West gebeurde dat in een huis en zijn 3 mensen met een ambulance afgevoerd. Er zou 1 verdachte zijn opgepakt. De verkeersboetes vorig jaar en het jaar ervoor hadden niet mogen worden verhoogd, heeft de rechter bepaald. Die zegt dat er een te groot verschil is tussen verkeersboetes en boetes voor andere vergrijpen. Betekent trouwens niet dat je geld terugkrijgt. Ook andere rechters moeten namelijk nog naar deze uitspraak kijken. En Jurgen Klopp moet de nieuwe bondscoach van Duitsland worden. Eerder vandaag stapte Julian Nagelsmann op, nadat ook de Duitsers al zijn uitgeschakeld op het WK. De Duitse voetbalbond zegt dat ze met Klopp gaan praten. Hij heeft wel oren naar de baan. En iedere student, of je nou op het mbo, hbo of de unie zit, krijgt voortaan een stagevergoeding. Daar wil het kabinet voor zorgen, zegt de minister.
2: Dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
0: Ja, daar kunnen deze studenten wel over meepraten.
3: Ik doe zelf doktersassistenten, dus ik zit zelf in de huisartspraktijk. Hier word ik zelf ook gewoon voor betaald.
4: Een van mijn vrienden die had stage, die zei ja, ik kreeg wel stagevergoeding, maar het was niet heel erg veel. Het was misschien 150 euro per maand of zo.
5: Ik ken ook mensen die helemaal geen vergoeding kregen en die moesten dan 40 uur in de week stage lopen en die kregen er helemaal geen geld voor.
0: Nou, hoeveel ze er nu voor gaan krijgen is nog wel even afwachten, want het minimumbedrag dat ze moeten krijgen is nog niet bekend. Het weer, mix van zon en wolken momenteel, met in het zuiden de meeste zon. Het is 18 tot 24 graden daarbij. Morgen in het noorden meer wolken, maar in het zuiden ook meer zon. En ook ietsje warmer dan vandaag. Het wordt dan 20 tot 26 graden.
6: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god!
6: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
8: Quincy. De officiële WK-song is onderweg, maar eerst tijd voor Porrie met Coin.

betaalt zo smerig veel geld voor die royalties van deze sample. Maar het is het allemaal wel waard. Dat is een van zijn meest gestreamde tunes ooit. En dan heb ik het over Burna Boy. Hij heeft die tune, He Was A Man Enough, van Toni Braxton gesampled voor Last Last. En die hoor je nu op positie 13 tijdens jouw Funning Zomertop.

bijzelf. Ja, had het misschien verschil gemaakt als hij in plaats van Justin Kluivert op die linksbuitenpositie terecht was gekomen? Eén ding is zeker, we gaan er nooit achter komen. Maar waar je wel achter gaat komen, dat is wie er op nummertje 7 staat. Je hoort het inmiddels al. Bad Bunny, die hoor je namelijk nu met DTMF. Fun it!

En KM met bare minimum op positie 2 tijdens jouw Vanik Zomer Top 500. En aan alle mooie dingen komt een keer een einde. En dus ook zo jouw Zomer Top 500. We zijn namelijk aangekomen bij de nummer 1. Alleen voordat ik die voor je ga draaien, ga ik alvast een heel fijn weekend wensen. Zorg dat je goed blijft insmeren. Geniet van eventueel festivals als je daar naartoe gaat. En maak er gewoon een prachtig weekend.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: Roberto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst. Hey!

Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. Bye.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Blije reacties op het plan voor stagevergoedingen. De minister wil dat iedereen zo'n vergoeding krijgt, of je nou op het mbo, hbo of op de unie zit. Want dat moet volgens deze student echt niet uitmaken.
1: Ik doe nu zelf mbo niveau 4, je hebt graag Lyceum Utrecht. En dan lopen wij ook stage en dan werken we ook gewoon mee bij bedrijven. En dan helpen we gewoon, net zoals iedereen die er loopt, mee.
2: Ongeacht een niveau maakt dan niet uit?
1: Nee, het gaat denk bij mij meer om wat je maakt en niet om welk niveau school je hebt gedaan.
0: De minister wil de stagevergoeding daarom ook vastleggen in de wet. Supernieuws vindt een organisatie die opkomt voor studenten op het mbo, maar...
3: Wel kijken we er een beetje tegenop dat er nog geen minimumvergoeding aan vastgebonden is. Want daardoor kunnen nog steeds ongelijkheid ontstaan en dat is wel heel jammer. Maar we moeten maar gaan zien hoe het in de praktijk gaat. Maar op zijn minst zijn er stappen opgenomen en daar zijn we altijd heel erg blij mee.
0: Ook de Eerste en de Tweede Kamer moeten het nog eens worden met het plan. En dan kan de wet op zijn vroegst over anderhalf jaar ingaan. Een Duitse man van 60 die zaterdag bij een strandtent in Renesse door de bliksem werd geraakt, is overleden. Zijn vrouw raakte gewond. In een bedrijfspand in Best in Brabant heeft de politie twee mensen opgepakt. In dat pand lag een grote hoeveelheid gedroogde hennep, illegaal vuurwerk, tabak en ook duizenden vapes. In steeds meer wetenschappelijke onderzoeken duiken teksten op die niet kloppen. Waarschijnlijk is er AI gebruikt en heeft de chatbot lopen hallucineren. En de band Normaal is een beetje de dik advocaat onder de bands aan het worden. Al talloze keren hebben ze hun afscheid aangekondigd. Maar toch plakken ze er toch nog een optreden aan vast. In september staan ze bijvoorbeeld weer in Dalfsen in Salland. En daar willen de echte fans natuurlijk bij zijn. Want het kan dus zomaar weer de laatste keer zijn. De kaartverkoop start pas vanavond om 7 uur. Niet online, maar bij een fysieke toonbank. En dat betekent ouderwets in de rij liggen.
4: Ik sta vanaf gisteren al 9 uur hier op de parkeerplaats.
5: Want jij denkt, ik moet op tijd zijn voor die kaarten van Normaal.
4: Zeker. Het kan zomaar de laatste keer zijn, hè?
6: Ik was gisteravond hier al op tijd aanwezig. Om zeker van te zijn dat we vooraan in de rij zouden kunnen staan. Jaren vind vanaf mijn 16e. Achter alle concerten aan. Dus misschien kan dit de laatste zijn. Dus dan zou ik er graag weer bij willen zijn.
0: Mochten er na vanavond nog kaarten over zijn, dan gaan die zaterdag online in de verkoop. Het weer, een mix van zon en wolken nog. Met in het zuiden de meeste zon, 18 tot 24 graden nog. Morgen in het noorden meer wolken en in het zuiden meer zon. En dan ook ietsje warmer, dan wordt het 20 tot 26 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
9: Youssef en
10: live vanuit funzige deuntjes. We zijn hier tijdens de opbouw aanwezig met eerst muziek van Dior. Dit is Go Mama.

0: Ja, laten we dit even op deze manier doen. Een hele goede middag. Je weekend is officieel begonnen en niet zomaar, want we zitten hier bij...
1: Ja, bij Funze Gedeuntjes Festival.
0: Bij Funze Gedeuntjes Festival,
1: dus
0: inderdaad.
1: Het kan zijn dat je denkt, wat de hel is er daar aan de hand?
0: Ja. Nee, de autoplayer die had...
1: Dat
0: was
1: snappen
0: aan stotteren.
1: Ze niet, we hebben gewoon technische storingen, maar dat wordt opgelost.
0: Inderdaad, hopelijk wordt dat inderdaad zo snel mogelijk opgelost. Tot die tijd gaan we gewoon doorknallen, want...
1: Ja.
0: Het is zeg maar, we zitten hier midden in het festival. We kijken letterlijk naar het
1: naar
0: podium.
1: De main stage.
0: Terwijl
1: crazy.
0: Die nog opgebouwd wordt en mensen zien links en rechts rennen. Hoe voelt dat voor jou om hierbij te zijn?
1: Ja, ik vind het echt insane. Ik ben sowieso zelf altijd een bezoeker geweest van Funze Gedeuntjes Festival. Zelf ook DJ geweest op Funze.
0: En het morgen ook, hè?
1: Ja, en om het nu gewoon te zien vanaf moment 1 dat ze het aan het opbouwen zijn, is echt te leuk voor woorden. Het ziet er zo mooi uit. Ik wou dat ik het kon uitleggen. De mainstage is een soort van boek wat opengeslagen is.
0: Ja.
1: En daar zijn dan allemaal bladzijden.
0: Oh, ik zie het inderdaad. Er komt steeds meer bij.
1: Ja, en de DJ die gaat dan tussen de bladzijden doordraaien. En daar zul je dan ook allerlei verschillende artiesten, de grootste artiesten, die gaan hier morgen optreden. Dus we houden je sowieso op de hoogte wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Ja. Mocht je naar Funze Gedeuntjes komen, laat het ook vooral even weten via die NPO-luisterapp.
1: Ja, want we zitten in een soort van glazen kubus. Je kan gewoon naar binnen kijken.
0: Je kan ons zwaaien. We kunnen elkaar een soort van aanraken.
1: Precies.
0: Wel met glas ertussen, sorry.
1: Nou, hallo, we lopen echt wel even naar buiten. Want
0: ja,
1: ben je ineens vies van mensen.
0: Maar dat kan niet de hele tijd, hè? Niet tijdens de show. Dan kan niet de hele tijd naar buiten lopen.
1: Dat snap ik. Maar dat is ook niet het enige wat we gaan doen. Hè? We gaan natuurlijk de Festipas gaan we eindelijk vandaag geven aan één van de twee finalisten.
0: Ja, zullen we eerst even kijken of we muziek kunnen krijgen?
1: Nou, doe jij maar lekker je best.
0: Doe ik even een muziekje aan en dan tot die tijd gaan we kijken met die Festipas. Dat wordt interessant.

0: gaat toch niet fluiten, joh?
1: Dat is van Jam, toch?
0: Ja, maar dat willen ze niet horen.
1: Jawel, willen ze wel horen. En anders moeten ze me gewoon geld geven. Ja, ik pers ze gewoon af.
2: Ai, ai, ai.
0: Het is tijd voor de ontknoping.
1: Je mic staat open.
0: Van de Fun Expressiepas. Met deze pas ga je samen met je plus 1 naar alle festivals waar Funnix deze zomer aanwezig is. Denk aan de vunzige deuntjes waar we nu zijn. Een Parels van de stad, de Letten Village, Palmundo. En alsof dat al niet genoeg is, je krijgt zelfs budget om te eten.
1: Ja.
0: Je krijgt zelfs een plus 1 om mee te nemen. Althans, die mag je zelf gaan uitkiezen. En een hotelovernachting. Dat is toch crazy?
1: Is crazy. En de afgelopen tijd konden luisteraars zich aanmelden om die festipas dus te winnen. Tussen alle honderden aanmeldingen zijn 5 kandidaten gekozen. En die hebben dus de afgelopen week gestreden. Onder andere bij jou en Noordin. Met een meme battle. Maar er zijn nog 2 finalisten over. Die hebben gisteren ook gestreden.
0: Ja, het ging echt hard tegen hard.
1: Moest een wildcard uitgedeeld worden om uiteindelijk ze allebei hier te krijgen.
0: Klopt.
1: Wie hebben we in de building, Wef?
0: Valentino en Shedelia again.
3: Hello, hello.
0: Misschien wel een beetje anders voor jullie, hè? Want wij staan namelijk nu op een leeg festivalterrein. Is dit de eerste keer dat jullie dit zien?
3: Ja, het is super groot. En gek om te beseffen dat het zo leeg en groot is voordat er, zeg maar, allemaal mensen komen. Dus het is wel interessant om te zien.
0: Ja, als jullie dan die festivals winnen, is morgen dan ook jullie eerste festival Vunzige Deuntjes. Kijken jullie er naar uit?
4: Ja, zeker.
0: Is er 1 artiest die je kan opnoemen waar je gewoon echt op zit te wachten?
1: Wie komt er eigenlijk allemaal?
0: Ja, heel veel artiesten.
1: Ronnie
0: Flex, sowieso.
1: Ja. Hey, Ronnie, daar wil je sowieso bij zijn.
0: Sowieso.
1: Ik zie je nog niet happy worden.
4: Ja, ik ben er. Die van binnen wel.
0: Is het

0: misschien een andere festival waar jullie heel erg naar uitkijken?
1: Latin Village.
0: Latin Village, mm-hmm. Ja.
1: Daar wil ik echt bij zijn.
0: Oké.
2: Okay. Palmundo.
0: Palmundo, oké. Okay. Dus echt wel wat meer in de Latin sferen.
3: Mm. Waar is appelsap? Ik hoor geen appelsap.
0: Die bestaat al lang niet meer.
3: Je moet ze terugbrengen, man. Shout out naar appelsap, man. Ik was daar, man. 2018. Ik was daar, man.
0: Was dat dan ook echt je laatste festival?
3: Ik denk het wel, ja.
0: Jeetje, Youssef. We zijn zo goed bijgekomen. Niet normaal.
3: Oké, maar leuk en aardig dit allemaal. Ze moeten natuurlijk nog wel gaan strijden.
0: Klopt, inderdaad.
3: Want ze hebben namelijk een opdracht. De allerlaatste opdracht. Jij mag het vertellen, Wef.
0: Jullie krijgen straks 1 uur de tijd om op het terrein een reportage te maken over vunzige deuntjes. Hoe is de vibe? Gaat het morgen los? Is de crew wel leuk? Wat moet de Vanix-luisteraar weten voordat ze hier komen?
3: Maar?
0: Het mag maar 30 seconden duren.
3: Hmm.
0: Ja, dus het is ook niet zo dat
3: je moet echt goed straks, zeg maar.
0: Oh, ja. En de Vanix-luisteraar die bepaalt wie van de twee de festivals gaat winnen.
3: Hé, hey, dus jij die nu op dit moment aan het luisteren is, houd die NPO-luisterapp erbij, want je kan dus zometeen als jury eigenlijk gaan bepalen.
0: Ja, oh, wat spannend.
3: 1 uur krijgen ze de tijd?
0: Klopt, inderdaad.
3: Nou, ik heb hier toevallig een timer naast me.
0: Maar denken jullie dat het gaat lukken?
1: Ik hoop het, maar een uur de tijd voor 30 seconden is insane.
0: Ja, ja, wordt echt met een timer werken. Wel streng, joh, zo jeetje.
3: Even kijken, ik heb hier een timer. 3, 2, 1. En de timer loopt, jongens. Jullie hebben 1 uur... Het begint echt nu. Jij zou snap zijn. Je hebt 1 uur. Als die uur voorbij is, heb je pech. Als die niet af is of iets. Ja, man. Succes.
0: Ja, succes. Ja, ze zijn er vertrokken zo rennend de studio uit om een reportage te maken. En ik ben zo benieuwd. Misschien gaan ze mij wel overhalen.
3: Nee. Maar gelukkig ben je geen jury, dus dat scheelt dan ook.
0: Klopt, inderdaad.

0: Ariana Grande met Positions. Die hoor je hier op Phoenix. Uiteraard staan we hier nog steeds bij Vunzige Deuntjes Festival. Tenminste, het festival is nog niet officieel gestart. Wel de opbouw en alles erop en eraan.
1: Ja.
0: En het ziet er dik uit, Wef.
1: Ja, het ziet er heel dik uit. Maar we moeten wel ook even gaan bespreken dat het eigenlijk misschien niet eens door zou gaan. We zitten hier met de oprichter Arend.
0: Arend in de building.
1: Wat is zo leuk?
0: Hij kwam gewoon net aan fietsen hier op het festival.
1: Ja, klopt. Ik denk dat als je zoveel moet lopen, dat je wel gewoon eerder de fiets neemt, hè?
2: Ja, de eerste paar dagen was ik nog aan het lopen. Maar het is iets van 15 kilometer, 20 kilometer per dag wat ik loop. Dus vandaag heb ik de fiets.
1: Ja, ik moet eerlijk toegeven. Ik ben vorig jaar ben ik hier natuurlijk op Vunzige Deuntjes geweest. Ik vind het heel erg op elkaar lijken. Je zou niet denken van, hey, jij doet het nu zeg maar nu in je eentje in plaats van samen met een andere partij.
2: Nee, ja, dat is ook de bedoeling. Dat het nog steeds even groots overkomt. En we hebben een heleboel dingen veel meer zelf gedaan. Dus we zijn echt met vrienden aan het bouwen. Ik slaap zelfs hier op het terrein om door te bouwen. Dus we zijn hier met een heel clubje eigenlijk de hele week bezig. Ook tot midden in de nacht. Gisteren was het 1:30.
1: Jeetje.
2: Dus we doen er alles aan om mensen het gevoel te geven dat het minimaal net zo goed is als vorig jaar. Maar eigenlijk natuurlijk een beetje beter.
1: Ja, ik kan nog wel herinneren dat er een bericht naar buiten kwam. Dus dat het festival eigenlijk zo goed als niet door zou gaan. Wanneer dacht je zoiets van nee, ik ga dit toch gewoon alles op alles laten lukken om het te laten slagen?
2: Nou ja, eigenlijk meteen. Gewoon, het is geen optie. We moeten door. En linksom of rechtsom gaan we het regelen. Dus daar zijn we eigenlijk vanaf het punt dat ID&T de stekker eruit er ook mee bezig geweest. En een maand later ongeveer was dat officieel. En nu, 6-7 maanden later, zijn we hier.
1: Wat is er dan zo speciaal aan Vunzige Deuntjes dat Nederland het gewoon echt nodig heeft?
2: Ja, ik denk dat er gewoon geen ander festival is zoals wij. Waarbij we echt samen met een heleboel mensen uit de community, of het nou DJ's, artiesten. Er staan hier DJ's die morgen aan het draaien zijn. Nu vrijwillig allerlei decor dingen te doen.
1: Wauw.
2: We dragen het echt met z'n allen. En daardoor is het toch specialer, denk ik.
0: Ja, ja. Was er één moment in de afgelopen maanden waarop je dacht van oké, het gaat ons gewoon lukken. Dit gaan we gewoon flikken.
2: Niet per se één moment, maar het zijn wel die dingen bij elkaar. Bijvoorbeeld gisteravond met de mainstage, met de ledschermen, dat het allemaal aanstaat en dat het werkt. En we zijn dingen aan het uitproberen, aan het testen. We hebben een hele speciale laser operator erbij gehaald die hele vette dingen kan doen. Dat zijn we gisteren gaan testen en dat lukt dan. En dan denk je, ja, dit wordt wel echt heel...
1: Ja, want even over de mainstage, hè. Is het wel een boek? Het ziet eruit als een boek.
2: Het is een boek. Het zijn meerdere boeken zelfs. Eigenlijk is het middendeel een opengeslagen boek met een grote trap erin. We hebben twee boeken die liggend op het podium liggen. En dan nog aan de zijkant twee grote boeken.
1: Maar zit er een verhaal dan achter? Want ik denk dan, waarom zou ik kiezen voor een boek?
0: Dat moet wel.
2: Het is een nieuw hoofdstuk voor ons.
1: Wow.
2: Het is ons verhaal dat we willen vertellen. Het is op die manier eigenlijk symbolisch voor waar we voor staan. We beginnen aan een nieuwe pagina, een nieuw hoofdstuk. En we gaan gewoon verder met dit boek wat we al jaren aan het schrijven zijn. En
1: morgen staat iedereen er dan. Maar dan, ja, ik denk
0: dansend
1: dat het heel magisch gaat voelen voor jou, toch?
2: Ja, ja, zeker, zeker. En vooral ook omdat we... Ja, ik heb het er veel over gehad de laatste tijd. En voelt het nou voor mij anders? Nou, voor mij nog niet zozeer dat het anders voelt. Ik ben natuurlijk altijd directeur of aandeelhouder of whatever geweest. Maar het voelt wel heel anders dat ik nu nog een heleboel anderen bij me heb die niet hier medewerker zijn, maar ook mede-eigenaar zijn geworden.
1: Wow.
2: Dus dat maakt het wel specialer. En dat ik denk dat er nog wel wat traantjes weggepinkt worden morgen ergens.
1: Ik heb er echt zin in. Je kan nog steeds kaart halen.
0: Zeker. Via waar kan dat trouwens?
2: Vunzigedeuntjes.nl, Vunzigedeuntjesfestival.nl, via ons Instagram-account. You name it, Google it.
1: Mag jij zelf ook een artiest opnoemen waar je echt naar uitkijkt?
0: We gaan ruzie krijgen straks, hoor.
1: Ja, maar er moet toch wel...
2: Mag ik er maar één noemen?
1: Ja, als je één artiest kan opnoemen.
2: We gaan wel... Ik kijk heel erg uit naar Culas. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Okay.
2: Ja, dat wordt heel vet.
0: Ja.
2: Dat wordt heel vet.
0: Waar was je?
2: Ja.
0: Nee, ik zou zeggen, kom naar Vunzige Deuntjes, man. Want er is ook eten, zie ik hier, overal.
2: Heel veel eten.
0: Je hebt zelfs een muur.
1: Jij denkt alweer aan eten,
0: is niks. Belangrijk.
2: Is belangrijk.
0: Ja, toch?
2: Ja,
0: dus
2: zeker.
0: Alles is geregeld. Hier vooral langskomen. Arend, dankjewel dat we even jouw verhaal konden horen.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen, ja.
2: Tot morgen.

0: Ira Star met Commas. Wet and Wild. Heb jij aankomende zondag nog geen planning? Dan moet je gewoon nog eventjes heel goed gaan luisteren. Of niet dan, Wef, want we gaan kaartjes weggeven.
1: Klopt, inderdaad. We hebben een Funnic Stage met onder andere Ronnie Flex, Jonna Fraser, Langa, Kleine, John en Chavante. En natuurlijk de Afro Bros. En ja, hier wil je toch bij zijn?
0: Hier wil je sowieso bij zijn. Maar daarvoor moet je heel goed gaan luisteren, want we gaan namelijk het Wet and Wild spel spelen.
1: Ja, sorry, ik heb hier gewoon echt geen zin in. Youssef gaat gewoon goor met water lopen gorgelen. En jij moet de tune gaan raden die hij gorgelt.
0: Nou,
1: ik denk dat je dat inderdaad gewoon eventjes live moet gaan doen. Dus ja. Kan jij raden wat hij gorgelt, dan win jij gewoon die 2 tickets.
0: Even te denken hoe die ook weer ging, man.
1: Nou, doe normaal. Je weet het toch wel?
0: Mm.
1: Ben je ready?
0: Mm-hmm.
1: Oké. Bijna.

0: Zo interessant.
1: Waarom doe je altijd zo interessant? No? Zomaar doe je interessant. Je denkt je bent bij Funzige. Wij zijn bij Funzige Deuntjes.
2: Nog steeds bij Funzige Deuntjes. Live achter ons is de mainstage aan het opbouwen. We hebben al een soundcheck gehad en het ziet er zo magisch uit.
1: Ja, we gaan 2 kaartjes weggeven.
2: Voor een ander festival.
1: Voor een ander festival. Aankomende zondag is dat. Wet n Wild Festival.
2: Ook met superleuke artiesten. Ja. Hier wil je gewoon bij zijn.
1: Ja. Je kon via de NPO Luister app laten weten wat ik net aan het gorgelen was. Welke tune dat was. En er zijn een hoop berichtjes binnengekomen. Echt een hoop. Maar we zochten de snelste. Hè?
2: Ja, en wie was de snelste?
1: Wie is het net niet geworden? Nou, dat is... De Lisiart is helaas.
2: Die is het net niet? Dat is echt lullig.
1: Ja, ja, helaas. Jij was te laat, sorry.
2: Dit
1: je moet
2: echt lullig.
1: Beseffen. Soraya.
2: Nou, jongens.
1: Ja, ja, die zei Rock the Boat.
2: Oh.
1: Welke boot heb je het over? En dan was er één man. En dat was Radesh.
2: Radesh?
1: En die zei dat het Frenna Zaza was.
2: Waar was

0: aanstaande zondag.
1: En hij mag iemand meenemen.
0: Hoe is dat?
1: Besef, Radesh is nu helemaal aan het schreeuwen in de auto. Doe rustig in die waggie, je weet toch? Hou twee handen aan het stuur.
0: Ik wil wel één ding zeggen.
1: Ja?
0: Wil je alsjeblieft nooit meer gorgelen? Ik vond het echt goor.
1: Dat moest, dat is een spel. Wil jij gorgelen dan?
0: Nee, dankjewel.
1: Oké, dus ik nam de taak op mij. Ik deed het vuile werk, zoals altijd. Want je hebt werkpaarden en je hebt sierpaarden. Snap je? Helaas ben ik allebei. Nergens naartoe gaan zometeen. Dan gaan we uiteindelijk die gewilde festipas weggeven.
0: Klopt, inderdaad.
1: Ja, dat gaat zometeen gebeuren. Muziek van Brian M.G. Die Liza Bukusan. Bloodclad, nobody, buddy.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.

0: Goed.
1: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo Opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
3: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
4: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiai-sushi.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiai-sushi.nl.
8: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere mensen die hun verhaal deden bij de coronacommissie worden bedreigd. Bij die commissie schoven de afgelopen weken politici, deskundigen en ambtenaren aan om terug te blikken op de coronaperiode. Ze onderzoeken of toen de juiste beslissingen zijn genomen. Ook tijdens de pandemie werden die hoofdrolspelers bedreigd en dat gebeurt nu dus weer, vertelt de voorzitter van de coronacommissie.
1: Als commissie willen we ook daar helder over zijn, onze volledige afkeur daarvan uitspreken. Dat is ook volstrekt onacceptabel. Op de eerste plaats voor de getuigen zelf en hun omgeving. Maar het ondermijnt ook de democratie. Een getuige moet hier in alle vrijheid en openheid zijn of haar verklaring kunnen afleggen. Dit is niet goed en dit accepteren we ook niet.
0: Het kabinet wil ingrijpen bij mensen die investeren in grote zorgbedrijven en aanbieders van jeugdhulp. Er moet een maximum komen op de hoeveelheid winst die zij krijgen uitgekeerd. Ze willen zo voorkomen dat ze alleen maar uit zijn op winst maken in plaats van goede zorg leveren. Het zuiden van Europa heeft nog flink last van de hittegolf van afgelopen week. Er waren al flinke bosbranden in Portugal, Griekenland en Frankrijk. Nu is er ook een nieuwe brand uitgebroken in een bos aan de Costa Brava in het oosten van Spanje. Mensen moeten daar binnen blijven en wegen zijn dicht. En Duitsland pakt flink door met de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Vanmorgen stapte Julian Nagelsmann op na de vroege uitschakeling van de Duitsers op het WK. Maar zijn opvolger lijkt al bekend, vertelt deze verslaggever.
2: Schnellstmöglich muss jetzt die Nachfolgeregelung geklärt werden. Und der Wunschkandidat nahezu aller DFB-bossen ist Jürgen Klopp.
0: Ja, oud-Liverpool-trainer Jürgen Klopp moet het gaan worden. Dat lijkt allemaal wel goed te komen. De Duitse bond zegt met hem te gaan praten. En Klopp, op zijn beurt, zegt wel oren te hebben naar de baan van bondscoach. Het weer nog lang zonnig en uiteindelijk een graadje of 13 vannacht. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden meer zon. Dan 20 tot 25 graden. Zondag kan in het noordoosten ook nog een klein buitje vallen, maar verder verandert er weinig.
3: Vanuit vunzige deuntjes de opbouw. Met zometeen muziek van Ronnie Flex, Jonah Fraser. Eerst tijd voor J.

0: en Jonah Fraser met Concentratie. Vef.
1: Ja,
0: iwa, iwa.
1: We zijn nog steeds live te horen vanuit Vunzig Deuntjes Festival. En dan zou je denken, hè, dat is toch pas morgen? Ja, ze zijn het festival nu aan het opbouwen.
0: Ja, wij kijken live mee hoe artiesten, andere mensen, bezig, danseressen bezig zijn met voorbereiden.
1: Klopt inderdaad. We zien nu twee danseressen op de mainstage. Die zijn dan denk ik nu aan het oefenen. Ik denk voor een artiest. Maar ik kan nog niet zien. Ik zie dat ze wilde bewegingen maken. Dus het moet een dansbare artiest zijn.
0: Ja, niet alleen dat. Maar we zijn natuurlijk ook de afgelopen weken bezig geweest. Konden luisteraars zich aanmelden om die festipas te winnen, hè?
1: Klopt inderdaad. Twee finalisten, Shedelia en Valentino, die hebben beide een allerlaatste opdracht gekregen, waarbij ze dus een mini-reportage moeten maken van 30 seconden.
0: Ja. Ja, ik heb ze net even gesproken om even een update te geven van hoe het eraan toe gaat. Ik weet dat Valentino, die is in de afrondende fase, was eerst klaar. Besloot daarna toch van, nou, ik heb misschien nog wel wat extra dingetjes die ik wil toevoegen.
1: Dus hij is niet tevreden met zijn werk?
0: Ja, dat wil ik niet zeggen. Hij was wel tevreden, maar hij dacht van, ik kan het nog beter.
1: Ja, maar wacht even. Ze hebben nog maar 15 minuten, hè? Dus
0: ja,
1: hij gaat
0: minder.
1: Nu nog een reportage nog extra. Ik ben heel benieuwd met wat ze gaan komen.
0: Ja, en Shedelia weet ik dat zij wel ver was. Maar ook zij had moeite met die 30 seconden.
1: Maar goed, als jij zit te luisteren, denk je van, ja, wat moet ik hiermee? Nou, jij bepaalt wie er met die festipas vandoor gaat.
0: Ja.
1: Dus blijf luisteren en dan hoor je straks wie een betere reportage heeft.
0: Oh, we gaan dus ook iemand verdrietig moeten maken. Dus.
1: Ja, dat vind ik niet leuk hoor.
0: Nee, maar dat gaat wel.

0: rijden voor de festivals. Ze kunnen een festivalpas winnen waarbij ze naar meerdere festivals kunnen gaan. Waaronder Palmundo, Vunzige Deuntjes, Latin Village en nog veel en veel meer. Maar ze hebben een opdracht van ons gekregen. En als zij het goed doen, ja, dan gaat één van de twee er vandoor met de festivals.
1: Ja, dat gaan we zo meteen doen. Draai ik nog even één track. Dan gaan we erin knallen. Let's go.
2: Fudda, fudda, fudda, fudda, fudda.

0: met Mika. En ja, je hoort, het gaat helemaal los hier. Ik ga die mics van ons gewoon super hard zetten. En dan moeten we gewoon extra hard praten, dan horen ze ons wel.
1: Ja, want we zijn nog steeds op Funzige Dunch Festival. Ze zijn het festival aan het opbouwen. Achter ons is er een soundcheck. Vandaar dat je dat hoort. Gezelligheid, vibes. Terwijl er nog niet eens mensen zijn, want het festival start pas morgen.
0: Nee.
1: Maar het moment is aangebroken dat jij gaat bepalen.
0: Zo, het is even rustig.
1: Ja. Wie er naar huis gaat met de festipas.
0: Ja, want ze zijn een uur bezig geweest om een report te maken. Dat was de allerlaatste opdracht die ze dus moesten uitvoeren. En het was een soort van backstage report, hè?
1: Klopt, inderdaad. Die dan maar eens 30 seconden mag duren.
0: Ja.
1: Shedelia en Valentino, die zitten naast ons. En ik ben heel benieuwd naar hun report.
0: Ja. Wat gaan we doen? Gaan we beginnen gewoon met eentje?
1: Ik vind dat we gewoon gelijk moeten starten.
0: Ja, dan beginnen we gewoon met die van Valentino. Het is belangrijk om erbij te zeggen dat de NPO-luisteraar, of tenminste via de NPO-luisterapp, kunnen ze een berichtje sturen.
1: Klopt, inderdaad. Kan jij bepalen welke report jij beter vond?
0: En dat is heel belangrijk om dat te doen. Dus luister vooral heel goed. En dan komt die van Valentino. Was het makkelijk of niet?
2: Nee, dat was echt moeilijk.
0: Dat was moeilijk, hè?
2: Dat was echt moeilijk.
0: Je hebt gezweet dat uurtje, hè?
2: Ja, ik ga rennen.
0: Is goed, man.

0: Gaan luisteren.
1: Yes mensen, ik ben nu bij de opbouw van First Avengers. Waar morgen het evenement zal plaatsvinden. Iedereen is druk bezig hier. Ik wil je meenemen. En ze staan nu bij de Anchor State. Waar mensen als Rijk, Kulas, Burleson, Waxfiend en nog veel meer gewoon. Buiten muziek en drinken is ook een basketbalcourt. Ik kan natuurlijk geen feestje zonder Hennessy. Het is een echt Hennessy bar. Ik sta nu op de mainstage. Waar Boef, Ronnie Flex, Architrex, Broederliefde en Fena zouden optreden. Ik zie je morgen, ciao.
0: Wauw, je was gewoon daar op de mainstage?
2: Ja, het is je gewoon gelukkig. Zo, dat is echt nog best wel lastig, hè?
0: Zeg maar, hij staat er nog voor al die artiesten gewoon. Je hebt het alvast geblest.
3: Ja, was
2: de ontgroening.
0: De ontgroening.
2: Was met Valentino. Ook okay. Best een harde. Ja, ik heb wel zoiets van, als ik dit hoor, dan vind ik wel dat ik naar zo'n feestje moet gaan.
0: Ja, ja, ja. Via de NPO Luisterapp mag je dus laten weten wat je vond van Valentino's reportage, maar...
2: Nu komt die van Shedelia.
0: Shedelia, hoe was dat?
4: Ja, zweten man. Het is super heet en je moet binnen een uur wat gefixt hebben in 30 seconden. Ja, ja. Ik heb gerend voor mijn leven. Ja,
0: oké, we gaan kijken hoe dat is uitgevallen.
4: Ik sta hier op het festivalterrein van Funzige Deuntjes, waar het morgen helemaal loco gaat. Maar wat hier aan vooraf gaat is natuurlijk nog veel belangrijker en ik neem jullie mee. Inchecken, polsbandje halen en ik zie gelijk superleuke karretjes voorbij rijden.
5: Je bent lekker de knutselen. De muziek staat altijd aan.
6: Werk op een festival is leuk, want je kan wheelies trekken.
4: Kijk hem gaan! Woo! Je favoriete eetentjes staan klaar en de stage is opgebouwd en dat komt door al deze geweldige mensen. Dus als je morgen niet satisfied bent, weet ik het ook niet meer.
0: Dat was hem, dat was hem, dat was hem.
2: Ja. Op een eigen manier.
0: Eigen manier. Je had ook een paar mensen gesproken.
4: Klopt.
0: Wie ging nou een wheelie doen?
4: Nou, een van de opbouwers van het decor, die trok een wheelie en ik dacht van, dat moet ik meenemen, want dat is de vibe die eigenlijk dit festival gaat zegenen, toch?
0: Ja, oké. En dan komt nu het spannende moment. Want nu is het moment dat je de Funnix hebt, de NPO-luisteraar erbij mag pakken.
2: En we gaan stemmen.
0: Ja.
2: Je kan Shedelia of Valentino in de NPO-luister-app sturen. En we gaan zo kijken wie de meeste stemmen heeft.
0: En wie dus er vandoor gaat met die...
2: Funnix Festipas.
7: Wat is er contigo? Dimmelo.

0: Colombiano. Het moment is daar, Wef. Hier hebben we weken, maanden naartoe gewerkt.
1: Ja, ja, en de stemmen zijn geteld. Ik vind het ergens wel spannend.
0: Ja.
1: Vooral omdat ze de hele week ook echt hebben gestreden naar vandaag de finale.
0: Ja.
1: Fidelia en Valentino die hebben een opdracht gekregen. We hebben net hun reportage gehoord. En jij, ja, jij bepaalt wie van de twee er naar huis gaat. Of althans naar huis. Naar alle festivals gaan deze zomer.
0: Ja, en alle stemmen zijn nu officieel geteld. Ja, het is binnen bij de notaris, zie ik.
1: Klopt, inderdaad.
0: Zijn er nog laatste woorden voor jullie? Iets wat je nog wilt zeggen voordat we dit officieel gaan bekendmaken?
2: Ik vond het gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus of ik win of verlies, I had my fun.
0: En jij, Valentino?
3: Ik ook, goed gestreden.
2: Zeker.
0: Jij bent gewoon chill guy, man.
3: Ja, ik ben ook chill guy. Ik ben gewoon rustig. Wel een beetje zenuwen, maar ja, ik straal ze niet uit.
0: Oké. Okay. Ja, dan moeten we het spannend gaan maken. Zet ik de tromgeroffel aan. En dan wil ik van jou horen, Wes.
1: Oh god, waarom moet ik het doen? Ik haat het zo erg.
0: De winnaar is. En wie dus er vandoor gaat met die festipas en is dus bij elke Phonix festival aanwezig. Jobs, alles erop en eraan.
1: En zelfs het festival waar we nu zijn, hè? Want ja, we zijn live vanuit Funzige Deuntjes, niet vergeten morgen.
0: Ja.
1: Maar de winnaar van de Phonix festipas is... Shadea!
4: Ja, dit is leuk, man. Dit is echt super tof. Heel deze zomer ben ik gewoon op alle festivals waar jullie ook zijn.
1: Ja, maar niet vergeten. Je mag een plus één meenemen. Dus ik vraag me dan af. Heb je één vast persoon die je gaat meenemen?
4: Ik heb een vriendin. Ik heb een mattie. Ik heb een nicht. Het komt goed.
0: Dit wordt vechten. Dit wordt vechten. Ja, wie gaat mee? Dat wordt vechten.
1: Oh, ik wou bijna zeggen dat jij...
0: Nee, waarom gaat ik vechten? Ja, Broski Valentino. Sorry man, wat moet ik zeggen? Ik kan niks verder zeggen.
1: Hoe kijk je terug naar de finale? Ja. Het is toch super hard om alsnog zoiets te doen?
3: Ja, zeker. Het is geen woorden gewoon.
1: En welke festival kijk je het meest naar uit? Je zei Palmundo, is er dan ook een bepaalde artiest die je heel graag wil zien?
4: Oeh, daar heb ik nog niet goed naar gekeken, maar ik laat me ook vaak gewoon verrassen.
1: Ik denk dat dat belangrijk is, hè, op een festival. Gewoon zelf de partystarter zijn. Zelf maar gaan uitzoeken hoe je het feestje gaat beginnen met je vrienden.
0: Ja.
1: Maar ik denk vooral genieten.
0: Dat vooral. En ik mag ook nog, ik kreeg net iets in mijn oor binnen.
1: Oh.
0: Dat Valentino ook gewoon naar een festival naar keuze mag, man. Ja, man.
1: Wow.
0: Jij bent ook daar, man.
3: Dankjewel, man. Dankjewel.
0: Heb je al eentje in gedachten? Je mag nog even nadenken.
3: Of zoiets.
0: Ja. Dus we gaan je ook goed zetten, man, broers.
3: Dankjewel.
1: Sowieso. Maar Shadelia gaan we natuurlijk ook vaker horen. Want hij gaat natuurlijk vertellen hoe al die festivals zijn. Dus je houdt onze socials in de gaten.
0: Ja.
1: En dan leef je een beetje mee.
0: Gefeliciteerd allebei.
1: Dankjewel.

0: met Maak Me Niet Heet. En ja, Wef, die is inmiddels het zonnetje schijnt. We zijn nog steeds bij Funzige Deuntjes, bij de officiële opbouw. Alles wordt letterlijk vanaf de grond af aan opgebouwd omhoog. En we hebben Wef eventjes de velden ingestuurd om te checken... ja, wat daar nou eigenlijk allemaal gebeurt, of niet, Wef?
1: Ik loop hier zo'n beetje rond het festival... en ik zie ineens een guy van alles en nog wat tillen. Ik moet hem even vragen wat hij aan het doen is en wie hij is. Hallo, ja, geen idee hoe je heet.
2: Hi, ik ben Jair en we zijn hier aan het opbouwen bij Funzige Deuntjes. En ik heb er naar mijn zin, man. Het is gezellig.
1: Ja, want zeg maar, ik zie jou van alles en nog wat tillen. Doe jij dit werk vaker?
2: Ja. Ik ben al best wel wat lang bezig in de evenementenwereld. Ik doe ook een opleiding daarin. Dus vaak in de zomer doe ik veel productiewerk. Soms sta ik bij de catering, maar vandaag ben ik de hele dag aan het sjouwen met banken, whatever nodig is.
1: Is er nog wat fout gegaan op dit festival?
2: Nee. Eigenlijk loopt alles super voorspoedig. We lopen ook echt voor op schema.
1: Daarom heb je zo'n big smile. Dag.
2: Nee, en de vibe is gezellig, man. Dus dan kan het ook niet fout gaan, toch?
1: Ja, ik vraag me dan af, hè. Jij werkt hier, maar gewoon even eerlijk tussen jou en mij. Ben je dan ook zo iemand die gewoon morgen gaat feesten tussendoor?
2: Nou ja, als het kan wel. Ik bedoel, ik heb ook wel gewoon mijn verantwoordelijkheden, dus dat moet allemaal eerst sorted zijn. Maar als we een beetje op tijd klaar zijn, dan kunnen we het laatste uurtje zoiets van meepakken.
1: Oké, dus je bent echt tot een bepaald tijdstip aan het werk en daarna mag jij feesten?
2: Ja, kijk, en als het tussendoor ruimte is, dan kunnen we elkaar wel een beetje afwisselen en dan...
1: Ga je even een move gooien?
2: Kan ik even een move gooien, ja toch? Ja, zeker.
1: En zijn er nog verrassingen die we morgen kunnen gaan verwachten?
2: Ja, zeker. Er is super veel te vinden op Funzige Deuntjes. Maar je kan ook echt vette dansers zien van breakdance, alle stijlen. Tot hip-hop, tot crumping, bubbling, whatever. Dus als je goed kijkt, dan vind je dat wel. Het is vet om te zien.
1: Oh mijn god, ik heb er zin in, guys. Tot morgen.
0: Ja. Wauw, bijzonder om dat zo achter de schermen allemaal te horen hoe dat eraan toe gaat hier bij Funzige. We zijn nog steeds in de building, nergens naartoe gaan. Want zometeen hebben wij twee artiesten in de studio hier op het festivalterrein van Funzige Deuntjes. Niet omdat ze hier op het festival staan, maar omdat ze muziek maken hier. Ja, loopt ome Joes het gewoon even een beetje geheimzinnig allemaal te houden, hè? Nou, tot die tijd gaan we gewoon even een heerlijke banger erin brengen. Wat dacht je van Kevin Little?

van suiker. Cash over paar jaar naar buiten. Ik kom langs als je iets wil gebruiken. Soms wil ik in België wonen, daar kan ik de fucking belasting ontduiken. Schatje, mijn Libië is anders. Kom niet met zelfde standjes. Grote in groen of van anders. Mijn bitches die noemen me bandes. Mijn niggas die pikken die plantjes. Blijf maar zeggen dat misdaad niet loont.

sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.

0: ook in Roosendaal. De beste sushi-deals in town. Haiaisushi.nl.
1: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen.

0: rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: altijd goed.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle stagiairs krijgen voortaan altijd een stagevergoeding. Met dat nieuws kwam de minister vandaag.
1: Dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
0: Want vooral één groep studenten komt er bekijkt vanaf, vertelt mijn collega Romy van NOS Stories.
2: MBO-studenten toch steeds vaker niet. En dat ligt aan bedrijven dus eigenlijk of je stagevergoeding krijgt of niet. En de minister zegt, nou, dat is niet eerlijk. Dat moeten we gewoon gelijk trekken. Dus er komt een verplichte stagevergoeding.
0: En dat vindt deze student meer dan terecht.
3: Ik doe nu zelf MBO niveau 4. Je hebt graag de CM Utrecht. En dan lopen wij ook stage. En dan werken we ook gewoon mee bij bedrijven. En dan helpen we gewoon, net zoals iedereen die daar loopt, mee.
4: Ongeacht een niveau maakt dan niet uit?
3: Nee, het gaat denk bij mij meer om wat je maakt en niet om welk niveau school je hebt gedaan.
0: De verplichte stagevergoeding gaat waarschijnlijk pas begin 2028 in. Dus als je op dit moment stage loopt, vis je achter het net. Maar dan heeft Romy nog een tip voor je.
2: Studenten zelf kunnen ook best wat doen. Hè, dus je zou best naar je stageplek toe kunnen gaan en zeggen van, hey, die wet komt eraan. Zou jullie nu al wat voor mij kunnen betekenen? Dus je kan er best wel over in gesprek en onderhandeling gaan om te kijken of ze je toch niet iets kunnen gaan betalen. Dus zeker als je denkt, dit is echt heel oneerlijk.
0: De KNVB heeft aangifte gedaan van racistische uitlatingen tegen een aantal zwarte spelers van het Nederlands elftal. Die misten een penalty tegen Marokko en kregen daarna op social enorm veel bagger over zich heen. Een van de slachtoffers van een grote fik in een huis in Huizen in Noord-Holland gisteren is overleden. De oorzaak van die brand is nog niet bekend, maar het is in ieder geval geen misdrijf, zegt de politie. En vanavond en vannacht zijn de laatste wedstrijden in de 16e finales. Straks om 8 uur Australië tegen Egypte. En om middernacht komt de titelverdediger in actie, vertelt commentator Anne de Jong.
5: Ruud Gullit gaf ooit het kijkadvies om tijdens een voetbalwedstrijd op tv niet te kijken naar de bal, maar juist naar de spelers zonder bal. Misschien is dat vannacht om 12 uur een keer leuk om te doen in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië. Op wie je dan moet letten, hoef ik natuurlijk eigenlijk niet te vertellen. Natuurlijk Lionel Messi. Kijk eens hoe die zich nu, ondanks zijn hoge leeftijd, beweegt over het veld. Wanneer die wel rent, wanneer die niet rent, waar die heen rent, waar die naar kijkt, al dat soort dingen. Misschien dat Argentinië-Kaapverdië dan nog een heel interessant duel kan zijn, want op papier moet Argentinië natuurlijk makkelijk winnen.
0: En als je dan nog niet zat bent, kun je vannacht op het WK om 16:30 nog kijken naar Colombia tegen Ghana. Het weer nog lang zonnig en uiteindelijk een graadje of 13. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden meer zon en dan 20 tot 25 graden.
6: Met Molly, Bees en Honey, Paddy Gyal, die hoor je zo meteen. Eerst Gashi, DJ Snake, Chris Brown en Afro Broeps.

0: Party Gal.
1: Toen ik dit hoorde, had ik zoiets van, hè? Een top-notch schrijverskamp op Funzige Deuntjes Festival. Insane. Een plek waar je eigenlijk bij zou denken dat je alleen maar gaat feesten. Mm-hmm. Komen gewoon artiesten bij elkaar, producers, schrijvers, om gewoon muziek te maken met elkaar.
0: Ja, ja, ja. En vandaag hebben we ook bij ons in de building twee strijders die midden eigenlijk in het schrijverskamp zitten. We hebben ze letterlijk net gewoon uit de studio moeten halen. Give it up voor Skinto en Doe Normaal.
2: Thanks for having us, man.
1: Ja, ik vraag me af, hè. Ik ben nog nooit op een schrijverskamp geweest. Hoe ziet zo'n dag er voor jullie uit?
3: Kijk, op een schrijverskamp is het zo dat, zeg maar, producers en artiesten komen. En het is eigenlijk wel van, je gaat gewoon presteren. Dat is hoe je naar buiten komt. Want er zijn veel kansen. Er zijn producers die je bijvoorbeeld niet direct kan spreken. Of artiesten. Dus dan op dat moment is de kans voor jou van, hey, als jij nu harde pokoe maakt, iedereen hoort dat. Iedereen, snap je? Dus dat is eigenlijk zo.
2: En het verbindt ook, hè?
1: Ja, want eigenlijk kennen jullie elkaar dus soort van dan niet. En dan ineens in zo'n moment dan wel.
3: Ja, vaak is het wel zo dat je met heel veel onbekende artiesten en producers dan in de ruimte komt. En dan, dan is het gewoon aan jou.
2: Dan is het bij jou, ja. Veel oog op je dan.
0: Is het anders, zeg maar, opnemen hier in zo'n, op een festival? Is die vibe anders?
3: Die vibe, ja, het verschilt sowieso van per dag. Gisteren was er bijna niemand hier, dus dan voelt het gewoon als een normale schrijverskamp en dan is er niemand. Maar vandaag is het, zitten we in een feestje, zeg maar.
2: Ja, midden in de verbouwing.
3: Ja, ja, ja.
0: Zeg maar, jullie krijgen die exclusieve behind the scenes wat nog niemand ziet eigenlijk.
2: Ja, man. Ja, man. Ja,
1: en als je gaat kijken naar de scene waar we nu in zitten, welke sound komt dan heel erg veel terug?
2: Ja, je hebt afro komt heel veel vaak terug. En nu heb je nieuwe bouillon. Dat is nu de genre wat ik nu wel veel hoor.
1: Oké. Ja. En hebben jullie dan zoiets van, dan gaan wij ook gewoon afro-muziek maken? Nu in dit schrijverskamp?
2: Nee, ik heb het niet zo 1, 2, 3 of zo, maar...
0: Je blijft bij de basis, zeg maar.
2: Ja, man.
3: Ja. Ik maak van mezelf al wel afro-beats, dus dat wel. Maar ik dacht wel van, komen we doen sowieso iets dansbaars en komen we doen sowieso een banger. Want dat zijn dingen die potentieel hier ook gewoon gedraaid kunnen worden.
1: Ja. Kijk, als ik denk aan een schrijverskamp, denk ik altijd aan een locatie ergens in Friesland, ver. En dan denk ik van, ja, dat rust of zo invloed op je heeft. Mm. Heeft dit terrein invloed op jullie? Of boeit het jullie niet zo?
2: Nee, echt niet, man. Ik wil gewoon pokoe maken, man. Ja. Ik ben echt niet bezig met wat er... Het is leuk. Ja. Ik heb nooit echt op een festival te rijden, een schrijverskamp gehad.
1: Ja.
2: Maar,
1: je bent gewoon eigenlijk alleen maar in de boot te vinden.
3: Ja precies. Ja. En of, ook al ben je er buiten, je bent niet daarmee bezig. Je bent gewoon met jezelf bezig.
2: Ja. Ja.
1: Oké.
2: Want, dat is echt zo.
0: Zijn jullie al een beetje ver gekomen? Hebben jullie al dingen kunnen maken?
2: We hebben twee tunes.
0: Hé? Hey?
2: Twee tunes toch?
3: Twee tunes vandaag.
2: Ja.
3: Gisteren 4.
2: Hé?
3: Ja.
2: Gisteren was ik er niet bij. Maar
0: je gaat gewoon een album maken hier.
3: Dat is de bedoeling. Volume. En dan uiteindelijk kijk je wel wat overblijft. Maar ja.
1: Ja, dan gaan we dat sowieso in de gaten houden, Skinto. En zo. En doe normaal. Ik denk elke keer, is het doe normaal of was het doe rustig?
0: Nee, doe gewoon normaal.
2: Doe gewoon normaal.
0: Maar zometeen, ik blijf nog eventjes hangen. Gaan we nog even een spelletje met ze spelen.
1: Oh.
0: Ja, 30 seconds.
2: Zo. Oh.

0: doe normaal. Ja, en ja, we hebben net even een beetje meegekregen van hoe het voelt eigenlijk om op zo'n festival tegelijkertijd ook een schrijverskamp aan het houden zijn.
1: Ja, ja. Heel hard is natuurlijk sowieso anders, toch?
0: Ja, dat sowieso.
2: Voor mij eerste keer dat dit gebeurt. In Nederland?
0: Ja. Ik heb het nooit eerder gehoord, inderdaad.
3: Nee, ik heb het nooit gehoord.
0: Wauw.
3: Ga niet kapen, ga je in de kapen.
0: Heren, we gaan een spel spelen om eventjes een beetje, je weet toch, even een beetje die energie eruit te gooien. Een
3: leuk spel. Ik zie aan jouw feestje.
0: 30 seconds, het is niet gek. We gaan 30 seconds spelen. Even kijken. Skinto, jij zit bij Vef in het team.
4: Ja.
0: Oké. En doe normaal, wij zijn samen een team. En wij moeten er dus voor zorgen. Wij gaan jullie 5 woorden uitleggen. Allemaal in stijl van het festival.
1: Jullie moeten het samen uitleggen.
0: Samen uitleggen?
1: Dat is mijn vraag.
0: Nee.
1: Apart.
0: Aan
1: elkaar.
0: We zijn 2 teams.
1: Je weet dat
0: ik net gezegd.
1: Ja, cool. Sorry. Ik speel dit spel nooit.
0: De regels zijn niet rijmen, niet vertalen, geen delen van het woord gebruiken.
1: Nou.
0: Dus wij gaan dan aan jullie. Jij moet het proberen te raden.
2: Oké, cool.
1: Ja. Okay.
3: Oh my god. Mag heel slecht.
2: Ben je hier goed in?
0: Ja? Oh. Zie ik dat gelijk of moet ik nog eerst... Wat dan?
1: Oké.
0: Ja? Mag ik 30 seconden instarten?
1: Start.
0: Maar zie ik het gelijk dan? Yeah. En als ik het niet gelijk zie, wil ik opnieuw mijn 30 seconden.
1: Okay. Ga beginnen.
0: Ben je ready, broski?
2: Let's get it.
0: Oké, ik ga mijn best doen. Let's go. Ik zie niks, bro. Zie ik? Ik wil mijn 30 seconden terug. Nee.
3: And again.
0: No. Die timer gaat opnieuw.
2: Let's rewind it.
0: Ja, krijg ik het van jou? Oké, is goed. Dan gaan we nu lopen. Kaartjes. Als je hier kaartjes... hoe heet dat?
2: Kaartjes?
0: Ja. Mag ik dat niet zeggen? Oh, het is een vertaling. Dom. Dit. Hoe heet dit?
2: Bosbandje.
0: Ai. Waar zijn we nu?
2: Een terrein.
1: Je bent aan het uitbeelden.
2: Veld. Een veld.
0: Nee.
2: Glaasveld.
0: Nee, hoe heet dit?
2: Een festival.
0: Ja,
1: je
0: en dan
1: een... Je bent aan het uitbeelden. Dat mag helemaal niet, joh.
2: Is er lijntels af.
0: Wat staat achter jou? Hoe
2: heet podium.
0: Dat? Nee, nee.
2: Een tent.
1: Shit. Ik weet niet hoor, maar je maakt een soort van ronde cirkel, wat helemaal niet
5: kan. Ik had
0: line-up, die skipte ik gelijk. Tickets, kaartjes, ja, tickets. Ik verkapte het al. Polsbandje inderdaad. Festivalterrein.
2: Ja, shit.
0: En foodtruck. Ik heb dom gespeeld, man. We hebben maar 1
2: gisteren. Best niet wel minpunt, hè. Ze gingen door naar ze inpraten.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Ik zo praten.
1: Jullie spelen pas, maar
2: nu moet ik even goed zitten.
0: Ja, je bent
2: ik ben echt heel slecht.
0: Ik ga jouw mic ook even wat harder zetten.
2: Ja,
0: Oké, you ready?
1: Ja, zeker.
0: Dan gaan de 30 seconden nu lopen.
1: Oké, waar artiesten optreden, maar belangrijkste plek op festival?
2: VIP.
1: Nee, waar ze optreden.
2: Oh, mainstage.
1: Goed zo. Iemand die zingt.
2: Iemand die zingt,
1: wat is hij?
2: Artiest.
1: Goed zo. Een muziek waar mensen hun kontjes schudden.
2: Bobbeling?
1: Nee! Verder.
2: Kabula?
1: Nee!
2: Nee! Nee!
1: Kom op! Ze schudden een kontje.
2: Twerken. Tijd. Dansen, ah shit!
0: Wat?
2: Oké, ja.
0: Wat was dit?
2: Dansen, ah shit.
0: Ja, hoeveel hebben ze er? Eentje toch?
2: Twee. Eigenlijk. Minpunt dus 1-1.
3: Jawel!
2: Minpunt dus 1-1.
0: Dat ik ook.
1: Ik vond ook wel dat jullie veel door elkaar heen gingen praten en zo.
2: Wie dan?
0: Je bent gewoon...
1: Ja, ik hoorde stemmen.
0: Je hebt gewoon makkelijke dingen gekregen.
1: Maar goed, we hebben gewonnen. Dat is het belangrijkste.
0: Heren, hoe gaan deze aankomen? Want zijn jullie hier morgen ook nog?
3: Ja, morgen moet ik optreden.
0: Oké.
3: Ja, man. Ja, maar samen met DJ Prime. En dan zijn we bij Encore Stage. Ga ik een paar nummers doen. En ik ga ook bij Noise Boys. Ik weet niet of jullie Noise Boys kennen. Ja, man. Noise Boys ga ik ook even een paar dingen doen. En bij... En misschien Mainstage.
1: Oh, heel leuk.
3: Ja, bij Vinsige Sound System.
0: Ja. Lijp.
3: Ja.
0: En voor jou

0: doe normaal?
1: Nee, ik ben dit jaar nog niet gebaard, maar we gaan even heat maken.
0: Je gaat en dan, heat maken en dan gaan ze je checken
1: volgend jaar. Volgend jaar moet ik er staan.
0: Ja, jawel. Dat is een mooie. Dat vind ik een hele mooie. Even een applaus voor deze heren, want die zijn gewoon hier aan het strijden. Want er zijn ook meer mensen bij het schrijverskamp betrokken, toch?
1: Ja, dus
0: shout-out ook naar iedereen.
1: Shout-out naar al die boys.
2: Iedereen. Zal ze een dikke knuppel geven.
0: Zeker, en wij zijn nog steeds hier op vunzige deuntjes. Nergens naartoe gaan, want zometeen gaan we ook even spinnen hier zo.
3: Een live set van Daphna.
0: Hey. Ah.

0: Sisters, Rolf Sanchez met Paul Vier. En ja, Veurzige Deuntjes Festival, we zijn nog steeds hier zo op het terrein in Amstelveen.
1: Ja, klopt inderdaad. Je wou even zeker Amsterdam zeggen, maar het is inderdaad Amstelveen.
0: Nee, ja, Amstelveen. Ja, het is wel de afslag.
1: Ik blijf het gewoon hard vinden. Morgen is gewoon het festival met zoveel verschillende artiesten. Nog steeds kijken we naar de mainstage. Nu geen muziek meer, maar ik denk straks wel weer. Ze zijn gewoon de hele tijd aan het repeteren.
0: Ja.
1: Van alles en nog wat aan het doen. Er is zelfs een schrijverskamp van Topnotch hier.
0: Moet jij niet zelf repeteren? Want morgen sta je hier ook on stage.
1: Ja, ja, is alweer een tijdje geleden. Maar morgen moet ik zelf ook draaien op de mainstage.
0: Ben je inmiddels al zo ervaren? Jij doet gewoon zo...
1: Ik wil niet per se zeggen dat ik zo ervaren heb. Maar ik denk op een gegeven moment weet je wel gewoon wat je ongeveer moet draaien. Je moet gewoon de juiste tracks hebben. Je moet gewoon weten wat ervoor gaat zorgen. Zodat mensen even een kleine danspasje eruit gaan gooien.
0: Ja.
1: Dus dat komt wel goed, joh.
0: Ja?
1: Mag toch ook wel als ik het al 12 jaar doe.
0: Heb je een speciale set voorbereid?
1: Nee, zeker niet. Maar daar hou ik juist van. Ik ben lekker van de freestylen. Weet je waarom?
0: Ik dacht, je gaat zeggen ja. Ik heb een paar nummers erin gegooid waarvan ik weet die gaat niet werken bij Veurzige.
1: Nee, maar weet je waarom ik niet van een set voorbereiden hou?
0: Nou?
1: Ik wil interactie hebben met de mensen. Mm. Als ik een set heb voorbereid, dan merk ik aan mezelf dat ik toch minder bezig ben. En uiteindelijk, ik draai niet voor mezelf. Ik draai voor jij die er staat. Dus als ik naar jou kan kijken wat jij voelt. Of je afro misschien net even wat leuker vindt dan dancehall. Mm. Dan doe ik dat meer. Ik hou er gewoon van.
0: Kijk je dan ook echt in het publiek? En dan zie je bijvoorbeeld een groepje met Marokkanen. Dan denk je van, ik moet Distinct
1: draaien.
0: Ja,
1: ik ga lijpen draaien.
0: Ja, of Distinct of Aerobi.
1: Nou ja, Aerobi zou ik niet 1, 2, 3 denken, maar Distinct wel. ik weet niet of ik dat op een festival zou draaien.
0: Ja, maar, dus je kijkt gewoon in het publiek, je ziet een beetje wat werkt, wat niet werkt.
1: Nou, ik ga niet kijken naar etniciteit, om het zo maar te zeggen. Oh. Ik kijk naar hoe ze viben.
0: Ja, discriminerend vind ik dat.
1: Ja, waarom zou ik daar naartoe kijken? Van als ik mensen zie, oh, jij bent van die afkomst, jij vindt Distinct zeker leuk. Nee, ik kijk naar of ze dansen op de tune die ik heb uitgekozen. En zo werk ik mijn set verder uit.
0: Hmm.
1: Dus ja, morgen 2 tot 3.
0: Mag je hier parkeren zo morgen voor die
1: Ik ga mijn best doen om weer illegaal ergens... Nee.
0: Nee, jij hebt VIP.
1: Jullie weten van mij dat ik altijd weer op een feestje of wat dan ook weer iets doe wat niet mag. Dus dat hoor je dan maandag van mij.
0: Zeg maar zo van, een soort van zo à la bam eigenlijk.
1: Wat zeg
0: Net zoals deze volgende tune die je nu hoort van Tito.

0: Yeah, baba, yes, die distinct French Montana, yeah, baba. Ja, vunzige deuntjes, de opbouw, we hebben alles meegekregen. We hebben de festipas weggegeven. Wat hebben we nog meer gedaan, Wef?
1: We hebben artiesten gesproken die in een schrijverskamp zitten van Top Notch.
0: Ja.
1: Dus we hebben echt van alles gezien en morgen gaat gewoon echt het feest beginnen.
0: Ja, en wat hebben we zo meteen?
1: Zometeen hebben we natuurlijk Imani, maar ze is niet alleen. Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, Charles. Kom nog even jezelf aan, wie ben je?
2: Raisha, a.k.a. MC Fuego Mami in the building, hier met Imani het hele weekend.
0: Hey, gezellig, jullie gaan samen een show maken.
3: Ja, tuurlijk. Dit is mijn favoriete MC. Dus ik dacht, weet je, wie kan ik nou beter meebrengen dan MC Fuego Mami?
1: Period.
3: Toch?
1: Hoe anders gaat de show dan zijn?
0: Ik zie een konijn rennen.
3: Oh, wow.
0: Zagen jullie dat?
1: Oh my god. Dat is een haas.
2: Sorry. Een haas. Ja. Ja.
0: Dat was mijn ADHD.
3: Ik denk dat die haas gewoon dacht, ik wil backstage tickets.
2: Hij kwam terug om je te checken. Wat kan je zeggen, ik ben konijn?
1: Voor als je meeluistert en denkt, what the hell? Ik denk precies hetzelfde.
0: Oké, sorry. Wat was je vraag ook weer?
3: Die haas heeft gewoon backstage tickets voor zichzelf gesecured, snap je? Hij denkt,
0: Polsbandje alles.
3: Begrijp je?
1: Ik vroeg of de show heel anders gaat zijn.
3: Nou ja, heel anders. Ik denk gewoon meer van, we maken er natuurlijk altijd een feestje van. Maar vandaag is het natuurlijk extra speciaal, omdat we staan hier bij vunzige deuntjes. Ja, we gaan gewoon echt al even die pre-party echt activeren vandaag.
2: Ik kan het niet beter aanvullen. Zeg maar, die show van Imani gaat altijd al crazy, maar nu zijn we op vunzige deuntjes. Er gaan gekke dingen hier gebeuren op het festival.
1: Ik ben aanwezig.
2: Of ik één ding mag verklappen.
1: Wat er gaat gebeuren.
2: Ja, ik kijk naar Imani. Want straks ga ik zomaar de hele draaiboek delen hier op de radio. Dat is niet de bedoeling.
3: Weet je wat het is? Als jij wil ervaren hoe het is om echt lid te gaan, moet je gewoon intunen bij Imani in Fight.
0: Hey, dit is echt die radio tease, hè? Dit is echt Imani.
3: Begrijp je? Hey,
0: shout-out naar jou. Shout-out naar jullie allebei. Zometeen dus hier on air nergens naartoe gaan. En Wef, wij zijn er morgen gewoon
1: ik
0: weer.
1: Ik zie je morgen.
0: Morgen, hart voor weinig, nooit zagrijnig. Zometeen nog tunes van Beyoncé, Louis Vuitton.

0: jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
6: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
5: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
7: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
9: chicken. Droom je van een stralende glimlach?
10: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
9: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
11: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
12: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. En dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
1: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
0: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
2: Je ziet ook weer een melkkoe lijken erop van de regering. Gewoon van Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
3: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
0: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Invite Imani, zometeen muziek van Fresh en KM, maar eerst hoor je Moula B met Pijp uit.

0: want je bent ingetuned bij
1: Phonix. Imani Invites.
0: En dit is niet zomaar een Imani Invite, want dit is Vunzige Deuntjes. Invite Imani samen met MC Fuego Mami in the building. Wow. Welkom. Wat leuk dat we weer herenigd zijn.
2: Wat leuk dat we weer samen zijn. En normaal staan we achter de decks, maar dit keer zijn we gewoon in een radiostudio op een festival. Deze stond niet op mijn bingo-kaart.
0: Snap je? Van mij ook niet. Want vorig jaar waren wij samen geboekt ook op Vunzige Deuntjes Festival.
2: Vorig jaar gingen we hem en dit jaar gaan we ook hem.
0: Snap je? Vorig jaar stonden we op de Global Club Music Stage. Vandaag staan we hier op een leeg festival. Het is echt wel een soort weird experience of zo.
2: Het voelt echt een beetje alsof er zometeen een zombie-apocalypse gaat gebeuren. Je moet je voorstellen, een soort glazen huis. En om ons heen wordt er een podium, staat al opgebouwd. Maar er rijden van die tractoren rijden langs. Mannen met gele hesjes. Wij moesten ook met gele hesjes het terrein op. Het is echt een bouwval mag ik, kan ik het niet noemen.
0: Heel het festival staat al bijna. Jij zo, is een bouwval hier.
2: is fake info. Maar er gebeurt heel veel op dit moment. Het is wel bijzonder om te zien.
0: Ja, maar echt, volgens mij zie ik daar ook al allemaal mensen klaarstaan. Die volgens mij gaan repeteren. Voor de halftime show?
2: Ja, want zo'n goede show komt natuurlijk niet uit de lucht vallen.
0: Oeh, ja. Ik had daar eigenlijk ook helemaal niet over nagedacht. Van, oh ja, die mensen gaan natuurlijk dan al eerder erheen. En weet ik veel wat allemaal. Die gaan allemaal oefenen.
2: Ja, maar dat komt omdat als wij naar een festival gaan, dan denken we alleen aan onszelf. En aan een litte dag hebben voor onszelf. En wat gaan we aantrekken? En wat is het weer? En waar zijn onze girlies? Waar is de lavish?
0: Ja.
2: You know?
0: Echt, hè? Al die preparations die erin gaan.
2: Maar goed om dit te zien.
0: We gaan ook al die preparations dus meenemen naar de luisteraar. We gaan alvast echt de pre-party van de pre-parties vandaag hebben.
2: Zeker.
0: Dus de komende 2 uur, dan zorgen we er helemaal voor dat jij ready bent voor Vunzige Deuntjes Festival morgen. Dus kan je er niet bij zijn morgen? Don't worry, we got you. Wij zijn er gewoon vandaag en morgen. En ik heb nog heel veel muziek voor je klaarstaan. Je hoort nu I Love It, Kiba, J Balvin en Ridicule.

0: Sola, Nanny Dory Speakers. En je bent ingetuned bij vunzige deuntjes. Invites Imani.
1: Funnick. Imani invites.
0: Ja, we zijn hier helemaal live vanaf het Vunzige Deuntjes Festival terrein. Samen met onze MC van de avond, MC Fuego Mami.
2: We're outside for real.
0: Snap je? En we komen even different vandaag. Morgen is het tijd voor Vunzige Deuntjes Festival. En ben je hier morgen? Loop dan gezellig even bij ons langs. We staan hier met een glazen huis.
2: Niet te missen.
0: Snap je? We zijn gewoon in de fields. En we vinden het altijd leuk als je even komt zwaaien, toch?
2: Zeker weten.
0: Maar Fuego.
2: Ja, en zometeen schuift er een keiharde DJ aan die al jaren toonaangevend is in de scene. En morgen ook draait op Vunzige Deuntjes. Dus je krijgt alvast een klein voorproefje. Mag ik al zeggen wie het is?
0: Nou, ik denk dat we het nog gewoon even spannend gaan houden.
2: Okay, wow,
0: weet je ook niet?
2: Spannend.
0: We houden het gewoon even spannend. Ja, precies. We houden ze lekker vast. Dan hangen ze lekker aan ons lip. Wat ik wel van jou heel graag wil weten. Want Vunzige bestaat al 15 jaar. Het was nog maar de vraag of het eigenlijk door zou gaan dit jaar. Volgens mij ben jij ook wel naar heel wat Vunzige feestjes geweest, of niet?
2: Ja, voordat ik... Ik weet nog, op Vunzige Deuntjes heb ik beseft dat ik MC wilde worden zelfs.
0: Echt?
2: Zeker weten.
0: Hoe dan?
2: Ik weet nog, back in the days, ik denk dat het 2018 was en Bad Gyals Club had hier een stage.
0: Oh.
2: En dat was echt, ik was net 18 en dat was de eerste keer eigenlijk dat ik gewoon fully female line-up zag. Ik zag vrouwelijke DJ's, volgens mij moest Wef daar ook draaien. Delisha van Bad Gyals Club was daar aan het MC'en. En ik dacht,
0: wat?
2: Ik dacht, wie is deze vrouw? En wat is ze aan het doen? En ik wil dat ook doen.
0: Dat is crazy, want Delisha is niet eens echt een MC of
2: ja,
0: zo.
2: Ja, maar je kent haar toch? En ja, je weet dat wanneer er iets moet gebeuren, she will get it done.
0: Dat is waar.
2: En ik liep destijds stage op een plek waar ze heel erg deden aan talentontwikkeling. Zij organiseerden ook Afrolosjes. En toen kwam ik daar op mijn stageplek en toen zei ik, jongens, ik wil MC worden.
0: Wauw.
2: En de rest was geschieden. Dus het is wel funny eigenlijk. Ik heb er helemaal niet bij stilgestaan. Maar dat was echt op Vunzige.
0: Dus basically zonder Vunzige Deuntjes was er geen MC Fuego Mami.
2: Jawel. Jawel.
0: Twisted.
2: One way or another.
0: Ja.
2: One way or another.
0: Wow,
2: maar
0: wel
2: shout-out.
0: Ja, shout-out naar Vunzige, shout-out naar Bad Gyals Club, naar Delisha. En ik vind het helemaal gezellig sowieso dat je hier bent vandaag bij mij. En je zei het net al, zo meteen komt er een DJ. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar wie dat is, hoor je zo meteen. Maar eerst muziek.

0: En Catch Fuego, mami. Ben je een beetje ready om te whinen of hoe zit het?
1: Wat een tune is dit, mami.
0: Begrijp je?
2: Imani Invite.
1: Die dance moves zitten er altijd in. Dat weet je.
0: Ja, ik wil het morgen zien, hè?
1: Ja, morgen. Na onze show staan we hier zo mainstage, front row.
0: Front row, maar eigenlijk niet alleen morgen. Ik wil het eigenlijk zo meteen al zien. Want er is inmiddels nog iemand bij ons aangeschoven. Goedemiddag. En die gaat er denk ik helemaal voor zorgen dat onze heupen helemaal ready en opgewarmd zijn voor morgen. Zodat we helemaal ready zijn.
1: Oh ja, ja. Wie is het? Wie hebben we hier?
0: Make some noise for the one and only Rockefeller Babe. Wow. Yes. Welkom, girl.
3: Thank you.
0: Echt leuk dat je er bent. Je staat hier morgen op Vunzige Deuntjes met Fidi Gyaldem bij de Dance Hall Stage.
3: Yes.
0: Zijn jullie al helemaal ready voor morgen?
3: Ja, sowieso. We hebben altijd één missie en dat is alle vrouwen hun ruggen laten breken, geld laten zoeken op de grond. Dus we gaan er gewoon voor. We zijn altijd ready. Ja, sowieso.
0: Dat klinkt helemaal als de vibe waar ik naar op zoek ben. Mijn rug breken gewoon.
3: Toch? Of niet?
0: Echt zo.
1: Break is.
3: Mm-hmm.
1: Hey, kan je aan je eerste Vunzige Deuntjes festival nog herinneren?
3: Even nadenken. Ja. Toen was ik niet eens een DJ, hè? Was ik niet eens een DJ. Toen was ik daar, ik kwam als bezoeker en ik ging nog niet echt naar heel veel festivals. En toen ging ik als eerst naar Vunzige Deuntjes. Het was tenslotte nog op mijn verjaardag, dus ik voelde me helemaal die cool kid. Ken je dat? Ik ben jarig. Iedereen die je tegenkomt, ja, ik ben jarig. Maar het was echt gezellig. Was nog in Diemen. Ik weet niet of jullie daar toen destijds ook waren geweest. In Diemen was het toen.
0: Oh, dat weet
3: ja,
0: niet
3: was
0: meer,
3: echt
0: joh.
3: Amazing. Was wel iets kleiner dan wat we nu gewend zijn, maar was ook big vibes sowieso.
0: I love it. En morgen ga jij natuurlijk ook die big vibes verzorgen op je eigen stage. Wat kunnen mensen daar een beetje van verwachten?
3: Ik denk georganiseerde chaos.
0: Oh.
3: Ken je dat? Dat het zo'n chaos is dat je niet meer weet waar je moet filmen en of je mee moet doen of dat je moet filmen. Maar je gaat daarna naar huis en je denkt, wow.
1: Ik lust
3: het. Thank God dat ik daar was. Yeah. Thank God. Dat is die vibe.
0: Maar echt.
3: Dat is die vibe.
0: Dat is top. Ook gewoon met een lekker zonnetje, lekker drankje in je hand.
3: Ja, 100%. Drankje a.k.a. Hennessy of rum, bruine rum. Ik zeg het alvast.
1: Mm-hmm. Specifiek.
0: Ik hoor je. Hey, en met Fidi Gyaldem organiseren jullie natuurlijk niet alleen vissa's, toch? Wat doen jullie allemaal nog meer daarnaast?
3: Zo, we doen best wel veel. We maken onze eigen nummers, Caribische nummers. Ik zeg Caribisch, want het is dan een verzamelwoord van alles wat vanuit de Caribbean is. Dus echt dansa, soca, shata, et cetera. Dus we maken onze eigen nummers. Nou, we hebben ons eigen evenement in de Bittersoet. Even kijken. We zijn bij Galaxy Radio ook te horen. Wat doen we nog meer? We doen echt best wel veel, ja.
0: Maar dat doen jullie niet.
3: Ja, dat is veel werk, hè. Nee, echt niet, hè. Ik slaap niet. Ik ben constant wakker. Het is gewoon robot on, constant.
1: Rockefeller, babe. Je moet wel slapen, hè.
3: Wanneer mijn tijd aangekomen is, dan slaap ik.
0: Hoi. Zometeen ga je natuurlijk voor ons even een mixje alvast hier doen. Om alvast helemaal in de vibe te komen. Wat kunnen we daarvan verwachten? Wat heb je voor ons?
3: Nou, ik denk dat voor veel luisteraars het gaat klinken als onbekend muziek.
0: Mm-hmm.
3: Maar wat ik denk wat het mooie is van Caribisch muziek is dat het niet per se gaat of je het nummer kent of niet. Maar het gaat echt om de vibe. En de nummers die ik zal draaien, die gaan echt die zomer vibe neerzetten. Waardoor je wilt een drankje doen, je wilt dansen, je wilt je vriendinnen checken, je wilt naar buiten gaan. Dus dat is de vibe die je zometeen kan verwachten.
1: See?

0: Frenna door je speakers. En dan Fuego, mami, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan eigenlijk wel even wat extra energie gebruiken.
1: En jullie hebben het al gehoord. De one and only DJ Rockefeller Babe staat voor ons klaar. Hier op het nu nog lege, vunzige Deuntjes Festivalterrein. Heb je FOMO voor morgen? Heb je geen kaartje? Don't worry. Ze gaat die danshal, Ze gaat die Caribbean Tunes bossen door je speakers. Zet je muziek harder. Rockefeller Babe.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
4: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
0: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE en die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
0: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Imani. Je bent ingetuned bij vunzige deuntjes Invites Imani. Zometeen muziek van ADF Samski. Maar eerst Kleine John en Chavante.

0: je bent ingetuned bij
1: Funix. Imani Invites.
0: En niet zomaar Imani Invites, want dit is funzige deuntjes. Invites. Imani, ik ben hier live op het festivalterrein waar de voorbereidingen voor het funzige deuntjes festival helemaal gaande zijn. En it's looking good. Ik ben excited voor morgen.

0: mag zijn, die mani.
1: Het is dat je het zelf zegt, hè? Maar is helemaal waar, schat. Helemaal waar. Ik ben vereerd dat jij hier bent.
0: Nou, eens gelijk. Wow. Want Imani invites opvunstige deuntjes, meid. Dat is wel iets anders dan die studio daar zo in Rotterdam.
1: Begrijp je. We gaan helemaal professional. We zijn helemaal in het glazen huis, maar dan opvunstige deuntjes.
0: Zo voelt het wel een beetje, hè?
1: Ja, alleen zijn we dan niet geld aan het ophalen voor het goede doel.
0: Voor een heel goed doel, inderdaad. Dat maar niet. We zijn gewoon vibes aan het brengen op vrijdagavond. En dat is ook hartstikke belangrijk.
1: Precies. Er moeten ook gewoon billen geschud worden. En daar zijn wij hier voor.
0: Period.
1: En morgen is het natuurlijk... helemaal tijd voor vunzige deuntjes. Er is een super toffe line-up. Wij zijn hier morgen ook, dezelfde tijd. Waar kijk jij nou het meest naar uit morgen?
0: Nou, ik zag op de line-up dus dat Broederliefde een hard work pace of 10 jaar show doet. Oeh. Dus ik denk dat die echt teruggaat naar 2016 en dat al die oldschool bangers voorbij komen. En daar ben ik wel benieuwd naar. Zeg maar, want het zijn gewoon pokkels die we allemaal kennen. Zo'n stukje nostalgie.
1: Ja, man. Ik ben naar die show geweest in Annabelle. En ik kan je geloven, ik kan je vertellen dat het echt... Echt, het is amazing.
0: Nee, ik ben aan het wachten op mijn kant. We gaan niet op aan die kant. Dat wil ik gewoon horen. Ja, dat wil ik gewoon
1: man.
0: Horen.
1: 100%.
0: En verder ook. Ronnie Flex is dus tegenwoordig ook DJ. Ja,
1: DJ Roffa.
0: Maar wat zegt dat? DJ Roffa, DJ Ronnie Flex. Draait hij dan zijn eigen pokoes?
1: Ja, ook. Hij maakt ook zijn eigen pokoes. Maar hij is dus nu bezig ook met een DJ Roffa tape. En ik moet zeggen, ik heb hem nog nooit live gezien. Dus morgen wordt het voor het eerst. Dus daar kijk ik dan wel.
0: Ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd om te zien wat Ronnie Flex regelt achter de draaiknoppen.
1: Voor de rest zijn er echt heel veel toffe namen nog die erop staan. Delisa, Young Felix, Smip Squad, Kulas. Mm. En DJ Habibi Bietse, toch? Voor die... Voor al onze Maghrebis
0: voor
1: en
0: ieder wat wil.
1: Al onze Arabs, je weet toch? We gaan gewoon funzig doen in elke cultuur, in elke taal, in elk land. We doen het allemaal morgen.
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. En ja, zometeen schuiven er ook mensen aan die ervoor gaan zorgen dat we erachter komen wat het grote mysterie van morgen is. Want morgen is er een halftime show van Funzige Deuntjes. We weten nog niet wie er staan. Maar de volgende gasten kunnen ons misschien wat rijker maken. Qua informatie.
1: Nou, daar ben ik heel benieuwd naar.

0: Thank you, thank you.
1: Waar is de rest? Ja.
2: Op het podium. Als je nu kijkt, zie je een groepje. En we hebben nog een paar backstage, maar we zijn op het podium.
3: Met hoeveel zijn jullie in totaal?
2: In totaal, 30.
1: Wauw.
2: 30.
1: Wauw,
3: dat is niet niks.
2: Nee.
3: Een hele crew, gewoon een hele gang.
2: Een hele gang.
3: Ja, jullie gaan dus morgen echt iets super nice neerzetten. Ja. Hoe lang zijn jullie al aan het voorbereiden op deze show?
2: Jezus. Ik denk heel vroeg al, misschien januari een beetje.
3: Wauw.
2: Brainstormen, hè? Je weet toch? Een beetje, wat gaan we doen? Wat wordt het plan? Maar echt, ik denk vorige maand eigenlijk, 4 weken geleden, misschien 6 max.

0: hoort erbij. Jij hoort bij onze crew. Jij gaat bij de halftime show. Of heb je die mensen al van tevoren gescout? Hoe gaat dat?
1: We hebben een eigen netwerk natuurlijk. En vanuit daar onthouden we mensen. Weten we ook van oké, met die en die willen we sowieso werken. We zien ook sommige mensen sowieso op het podium horen. Zo van jij hoort daar.
0: Van jij bent een ster.
1: Jij bent het.
0: You're a star, baby.
2: Je zit er sowieso bij.
1: Wow. Ja, je gaat sterren zien morgen echt. Mensen gaan smelten, geloof me. Wow. Maar en dan. Dan probeer je gewoon groepen erbij te halen. Communities. Oké, wie kan ons supporten? Wie begrijpt het? Wie helpt graag? En wie verdient het? Dus ja.
2: Okay, en als we het hebben over morgen. Ik vond jullie halftime show van vorig jaar ging echt kwijt.
1: Ja.
2: Maar 2026, nieuw jaar, nieuwe dingen. Geef ons een kleine preview. Wat kunnen we verwachten?
1: Oeh, ja, het is sowieso een level up dit jaar. Keer 10.
0: Echt, keer 10?
1: Ja, keer 10.
2: Wow. Zo.
1: Keer 10, want waarom? Dus vorig jaar, de proces was ook nice. Maar ik wist toen al dat we meer konden. En dat heb ik nu gewoon gefixt. Nu gaan we gewoon meer laten zien. Van, het was voor mij een try-out vorig jaar. Nu is het gewoon, oké, we hebben het door. Slopen.
0: The real deal.
1: Yep.
0: Oké, en jullie doen die halftime show natuurlijk niet alleen. Want er komt ook een mystery artist bij kijken.
1: Ja, ja.
0: Hebben jullie niet even één hint voor ons? Ik ben zo benieuwd.
2: Ja, want zelfs wij weten niet wie de mysterious guest is.
1: Nee, ja, ze komt. Hey, Wolfsen.
0: Oh, Wolfsen! Oké.
2: Mensen, het is een haar. Het is een zij. Het is een she-her.
0: It's me! Hey! Surprise egg!
1: Ja, nee, deze artiest heeft sowieso ook een award gewonnen laatst. Wat was het nou? Een paar maanden geleden, een maandje?
2: Welke award ook alweer?
0: Was dat een Phoenix
1: Award? Nee, dat ga ik niet zeggen. Ja, wel een Phoenix Award.
0: Oh.
1: Maar ik ga niet zeggen welke, maar dan geef ik het weg.
2: Oké, mensen, pak je notitieblok en make notes.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, misschien heb je alvast dat je nu aan het luisteren bent, dat je denkt, hey, ik weet het, laat het even weten in de NPO Luister app. Mm-hmm. Want ik ben ook echt super benieuwd. En we gaan natuurlijk gewoon hartstikke hard brainstormen, want wij gaan er gewoon achter komen wie die mystery ex is van jullie.
2: Ja, ja, toch? We gaan erachter komen. Ja, en misschien verklappen we het hier wel op de lijn.
1: Nee. Krijg ik problemen, dat gaan we niet doen. Ik heb niks te zeggen.
0: Wij gaan het exposen. Nee joh, dat zou ik niet durven. Hey, ik wil jullie sowieso super veel succes wensen nog bij de laatste voorbereidingen. Ik zie dat er druk nog wordt gerepeteerd op het podium nu als wij links van ons kijken.
2: Ik zie de VJ. Shout-out naar VJ Big.

0: nine, brown eyes.
1: Ja, Fuego, het zit me toch niet helemaal lekker.
2: Nee, mij ook niet.
1: Toch?
2: Ik denk dat we...
3: Funny. Imani invites.
1: Ja, ik zei natuurlijk net al van, weet je... Ik wil gewoon weten wie die mystery act is vanmorgen. En we gaan er alles aan doen om erachter te komen.
2: Laten we een spelletje gaan spelen, heren. We gaan jullie even stevig aan de tand voeren. Jullie mogen antwoorden met ja en nee en Imani. En ik geef jullie gewoon een klein vraagvuur.
4: Oké.
1: Okay. Zijn jullie daar ready voor?
4: Jet.
1: Ik heb hier mijn timer, hè. Ik heb hier mijn timer. Ik ga hem zetten. En we gaan... 30 seconden.
4: Oké, okay, let's go.
1: Oké, okay, en we doen dus die vragen ja en nee, hè.
4: Oké.
1: Oké, oké. Ready? Zeker?
4: Yes.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, komt-ie. 3, 2, 1, go.
2: Staat ze op de line-up dit jaar?
4: Nee.
1: Heeft die persoon binnen nu en 5 jaar een Phoenix Award gewonnen?
4: Ja.
2: Kan deze dame goed rappen?
1: Goeie.
4: Nee.
1: Oh, oké, okay, geen rappen. Shit. Heeft die dame een... oh my god, ik weet het niet. Doe jij eens. Zeg jij een vraag.
2: Maakt deze artiest al langer dan 5 jaar muziek?
1: Oh, yes.
4: Yes.
2: Nee, dat ging echt te snel. Waren dat wel echt 30 seconden, Imani?
1: Ja, het waren wel echt 30 seconden. Oh my god, yes. We hebben gewoon een L gepakt. We zijn er gewoon nog steeds niet achter. Ik ben wel verdrietig nu.
2: Ja, maar ik vind wel dat jullie die laatste kunnen beantwoorden met een ja of een nee.
5: Wat was die vraag?
2: Heeft deze artiest, maakt deze artiest al langer dan 5 jaar muziek?
4: Ik weet het niet, eigenlijk. Volgens mij niet.
1: Weet jullie zelf wel wie de mystery act is?
5: Nou, ik durf te zeggen, binnen nu en 5 jaar, zei je toch?
2: Ja.
5: Ja, is die zeker wel...
4: Nee, maakt ze al 5 jaar lang muziek.
5: Ja, heeft gedropt.
2: Kijk hoe ze aan het discussiëren zijn.
4: Hoe lang is ze al actief, zeg maar?
5: Actief? Ja, ik ga wel voor 5 jaar, hoor.
4: Ja?
2: Ja?
1: Ik vind het questionable.
5: Het kan niet anders.
4: Ik weet het, hoor.
5: Met dit talent, het kan niet anders.
1: Oh, je weet wel weer moeite brengen.
2: Ja, ja, ja. Ja, maar je kunt niet zomaar een Phoenix Award, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel waar. Ik moet zeggen, dit is wel echt slecht van mij. Dat ik weet het gewoon niet. Ik is werk bij Phoenix.
2: Ja, jij bent wel Miss Phoenix, Imani.
1: Ja, dus wel even minpunten voor mij. Maar even goed, morgen gaan we erachter komen.
2: Ja. Ja.
1: Morgen, halftime show. Hoe laat?
4: Kwart voor zes.
1: Dus als je luistert en je bent morgen hier, dan weet je waar je moet zijn. The main stage, be there or be square. Yeah.

0: en inmiddels zijn hier nog twee boys aangeschoven die voor heat gaan zorgen morgen. Ze staan morgen op de dancehall stage met de Rum Punch Sound System. Give it up voor Ozai en Ella.
1: Yeah.
0: Hello guys, leuk dat jullie er zijn.
2: Thanks for having us.
0: Ja, altijd. Hey, Rum Punch morgen.
2: Ja. Yep.
0: Vertel me, neem me mee. Wat gaan jullie morgen allemaal doen?
2: We gaan mensen morgen meenemen naar het Caribisch gebied. Voor ons, zeg maar, growing up, waren wij altijd, zeg maar, van als we naar zulke functies gingen, we voelden ons thuis, je wilt dansen, je wilt een drankje doen, dat soort dingen. En dat is een vibe die heel aanstekelijk is. Dus dat gaan we morgen ook hier bij het stage brengen. Dus kom langs, kom lekker een glaasje Rum Punch scoren, want die gaan we zo ook nog maken.
0: Mm. En kom een beetje bewegen. Jullie hebben ook een bar daar zo?
2: We hebben onze eigen bar.
0: Wauw. Oké.
3: Wat voor rum wordt er geschonken?
2: Het is onze eigen little recipe. Er zit bruine rum in. Er zitten wat andere elementjes in. Het is een good ass rum punch.
3: Imani, we weten waar we moeten zijn, hè?
0: Ja, dit klinkt als muziek in mijn oren. Ik vind eigenlijk wel dat jullie morgen even terug moeten komen in de show en ons even die rum punch van jullie moeten laten proeven.
2: Gaan we regelen.
0: We doen even een live taste test.
2: Oké, let's do it. We zijn hier.
0: Dat vind ik wel een leuke, toch?
3: Ja. Hey, en ik ben ook benieuwd, hè, boys. Ik zie jullie steeds vaker op de line-ups verschijnen. Jullie waren er niet en toen waren jullie er en nu zijn jullie overal. Maar waar staan jullie eigenlijk precies voor?
2: Voor inclusiviteit, samenhorigheid en just overall love. Like, dat is het mooie aan Rum Punch. We kwamen een anderhalf jaar geleden toen we er mee zijn begonnen. Was het voor ons heel erg van, wat mist er nog in de club voor ons? En dat is gewoon dat je naar een feestje kan gaan waar iedereen komt om te feesten. Punt, klaar uit, zeg maar. En dat hebben we met Rum Punch kunnen doen. En nu een jaar verder, de vibe is catching on. En wat je zegt, we krijgen opportunities links en rechts. En we're just having a good time.
0: I love that. Want hoe lang zijn jullie nu bezig?
2: Bijna 2 jaar. Januari is het 2 jaar.
0: Wow, dus nog helemaal niet zo heel lang.
2: Nee, we zijn echt net pas hier met Rum.
0: Wow, laat staan wat jullie nog allemaal gaan doen. Als jullie nu al in deze korte 2 jaar deze toffe kansen krijgen en zo.
3: Waar zouden jullie echt willen staan?
2: God willing. Voor ons, to be honest, ik zeg eerlijk, ik heb zelf gezegd, ik zou heel graag met Rum Punch Sound System in Sint Maarten of Caverio of gewoon echt een Cura. Mm. Gewoon in plekken waar daar dat de culture is. Mm. Hier probeert natuurlijk te introduceren aan Nederland. Daar is het de culture. Hoe hard zou het zijn om bij die parades en daar gewoon, zeg maar, als Rum Punch Sound System te zijn. Dat is de goal.
3: Oké dan. Naar de real Caribbean.
2: The real Caribbean. Real Batman thing.
0: En als er nu mensen aan het luisteren zijn die morgen ook naar Vunzige Deuntjes komen. Je kan ze nu nog even 1 keer overtuigen. Waarom moeten ze morgen bij jullie zijn?
2: Geloof me, je wilt het niet missen. Wat ik zeg, pure vibes. Je heupen gaan niet stilstaan. Dus come through 4:30, dance on stage. We in here, Rum Punch Sound System.
0: Oké, 4:30, be there or be square. En ik zie jullie morgen, zie ik jullie met die Rum Punch hier, hè?
2: Hey, we komen terug morgen.
3: In die rum, baby.
2: I got you.
0: Nou, daar hou ik jullie aan. Sowieso bedankt voor het langskomen. Rust nog even goed uit, want morgen hebben jullie alle energie nodig.
2: Yes sir, dankjewel hè.

0: gaan chillen met mij, Fuego Mami. Wil jij nog een beetje chillen met mij?
1: Ik wil, heel graag chillen met jou. Dus mag ik morgen terugkomen?
0: Nou, vooruit.
1: Gezellig. We up in the club.
0: Imani. Ja, het is alweer bijna 9 uur. Dus dat betekent dat voor vandaag de show alweer bijna erop zit. Het is echt voorbij gevlogen, eerlijk.
1: Tomatoes.
0: Maar we zijn morgen gewoon terug. En morgen is gewoon...

0: worden hier.
1: Ja, ik ben zo benieuwd hoe het hier gaat zijn. Want nu, als we naar buiten kijken, dan zien we gras. Dan zien we alle eettentjes. Dan kunnen we alle podiums zien. Maar morgen gaat het hier gewoon helemaal vol zijn. We gaan echt in de chaos zijn. We gaan nummers gefixt zien worden. We hebben gewoon front row seats hier.
2: Echt zo. Ik zeg je eerlijk, ik denk ook dat als er allemaal mensen hier omheen gaan staan, dat we ons een beetje een animal in a cage gaan voelen.
1: Ja, letterlijk. In onze vissenkom zitten we hier.
2: Maar kom even groeten, lieve allemaal.
1: Als precies. Als je nu luistert, je bent morgen hier. Kom even hallo zeggen. Kom even zwaaien. Wij zijn hier sowieso tussen 7 en 9. En morgen tune je eigenlijk vanaf 1 uur in. Gewoon basically live op vunzige deuntjes. Dus als je geen kaartjes hebt kunnen fixen, ik zou zeggen, probeer het nog te fixen. Want je wil het niet missen. Maar dan

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiai-sushi.nl.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. Haiai-sushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
11: Vroeger brachten wij hele nachten door in internetcafés.
12: Dan ga je dit geweldig vinden. Meer dan 60 gaming-pc's onder één dak. Counter-Strike, PlayStation, race-simulatoren en toernooien.
11: Klinkt als mijn generatie, alleen dan groter.
13: Friendly Fire Alexandrium, jouw gamingspot in Rotterdam.
14: Nu geopend.
15: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
1: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
0: Nou, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
2: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
0: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Freddy Moreira.

0: appje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met lijfoptredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Yo, waar ben jij? Ik ben al bij Friendly Fire. Valorant, Counter-Strike, FIFA, elke setup zit vol. Iedereen is er. Wacht even. Verkeerd kanaal. My bad. Ik ga weer verder met gamen.
4: Je squad is er al. Friendly Fire Alexandria. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiai.

0: van X. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
1: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
0: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Vicencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
2: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
0: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: the heat.
1: Trophy on the beat.
2: The winner of best producer is Trophy.
3: Let's go.
4: Trophy on the beat. Radio.
5: Yo, Trobi hier. Welkom weer bij een nieuwe Trophy on the beat radio. Vorige week kreeg ik veel DM's of ik helaas kon draaien en Alaka.

0: starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja. Van de Belastingdienst.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakte maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie, die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

quiten el perreo.

0: help je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info, check funnix.nl of de NPO Luister-app.

grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Marcus B featuring Lil Kleine. Even te dronken.
1: Funny.
0: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.